0: En Don LaFontaine is overleden. Don LaFontaine is de stem onder de Amerikaanse filmtrailers. Die zware, dramatische stem. En ik dacht dus dat die man miljoenen zinnen had ingesproken om onder al die filmtrailers te zetten. Maar uiteindelijk blijkt dat die man 3 dagen in de studio wat zinnen heeft opgenomen. En dat diezelfde zinnen onder al die Amerikaanse films zijn gezet.
1: They thought it was impossible. But it wasn't. From the producers of Top Gun, Mission Impossible, War of the Worlds, and The Last Samurai, starring Tom Cruise as Bussy.
0: Zijn stem was zo laag, zijn stem was zo laag, als hij een polyp op zijn stembanden had, moest je naar de pedicure. Lijkt me heel vervelend om zijn zoontje en dochtertje te zijn. Dat je zijn kinderen bent en elke ochtend heel onschuldig bij het ontbijt zit. Je bent 3, 4 jaar, staartjes, sproetjes. Dat dan elke ochtend je vader binnenkomt.
1: In een ordinary household. On an ordinary morning. Everything seemed to be okay. But then, someone asked you for the peanut butter. Moet je niet aan denken dat... Moet je niet... Zet maar af. Soms word je gefokt door je technicus. We hebben speciaal voor de tv-opname een nieuw apparaat gekocht. Maar ik wilde net iets heel serieus gaan vertellen.
2: Kan ik helemaal niks... Ja, dit vind je in de wagen wel leuk. Ik hoor mezelf. Ik had haar dus leren kennen via Hives. En op haar profiel stond helemaal niet dat ze pas 13 was. Jongens, dit lijkt me een mooi moment om even een break te gaan. Tot zo!

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

0: Maar luister, ik wou weg bij meneer Peter. Waarom? Meneer Peter was vegetariër. En persoonlijk vind ik vegetariërs de meest levensgevaarlijke mensen op deze aardkloot. Weet iemand toevallig wat het meest gevaarlijke zoogdier is voor de mens? Wat is het meest gevaarlijke zoogdier voor de mens? Weet iemand het?
1: Nijlpaard.
0: Het nijlpaard, dat is het nijlpaard. Maar het nijlpaard is dus ook vegetariër. Toen ben ik eens gaan kijken naar het gedrag van een nijlpaard en het gedrag van een Nederlandse vegetariër. Dat is bijna identiek. Weet iemand wat een nijlpaard doet als hij in gevaar komt? Als er 30 krokodillen op een nijlpaard afkomen, doet hij zijn mond open. Daar schijnt een geur uit te komen. Wat zo smerig is, dat zelfs die krokodillen zeggen, oké, mij niet gezien. Ja? Als meneer Peter echt in gevaar kwam, was hij helemaal, kwam hij altijd op mij afgelopen en zei hij altijd, Jochem, is het niet afgelopen? Een geur. Weet iemand wat een nijlpaard doet als hij in de zon staat? Dan gaat hij zweten. Kijk op Google, dat is echt waar. Dan komt er oranje zweet uit zijn poriën. Dat wrijft hij over zijn lichaam heen. En het fungeert bij het nijlpaard als een vorm van zonnebrand. Ben je ooit in een saunacentrum geweest? Dat je met 10 van die oude bessies in zo'n klein hokje zit. Iedereen begint te zweten. En na 10 minuten begint er één zo'n vrouw al de zweet over haar eigen lichaam te flatsen. Dat zijn vegetariërs. Weet iemand hoe een nijlpaard poept? Alle zoogdieren gaat de poep naar beneden. Een nijlpaard gaat terwijl die poept met zijn staartje heen en weer. Zodat hij eigenlijk als een soort gierwagen al zijn mede-vegetariërs ondersproeit. Nou wil ik de vergelijking niet maken. Maar ben je ooit naar de wc geweest? Waar een vegetarische man toevallig net zijn bruine bak heeft buiten gezet. Dat is gewoon gifgrond. Dat is verontreinigd bluswater. Dat is niet te hakken. Stel dat we allemaal vegetariërs zouden worden. Het zou toch ook debiel zijn? Dan ga je op safari in Afrika, zie je een leeuw achter een broccoli aanrennen. Slaat er nergens op. Zie je een roofvogel boven de moestuin cirkelen. Slaat er nergens op. Ga je naar Blijdorp, hoor je Rotterdammer.
2: Hey, gozer, moet je kijken, joh. Hey, een nou geurig.
0: Nee man, paprika. Past die nou, kut.
2: Hey.
0: Moet ik kieken, als water kan komen. Je moet kieken, knaflook. Bij de zeilie. Ciao maat. Ik denk, ik wil weg bij meneer Peter. Maar wat moet ik doen om het bloed onder nagels van meneer Peter te krijgen? Zodat ik weer terug mag naar juf Danielle. En opeens wist ik precies wat ik moest doen. Maar voordat ik het doe, shit, mag ik even een klein beetje zalig? Ik zie de hele tijd iemand zitten. Ik moet even vragen. Sorry, vent. Jij met het rode shirt. Ik zie de hele tijd zitten. Hoe heet jij? Koen, hoe oud ben je?
3: 13.
0: 13, Koen. Zit je in de brugklas? Tweede klas. Zie je de brugklas?
3: Ja.
4: Respect, grote respect.
0: Luister, Koen. Heb jij een leraar of lerares die op het punt staat om overspannen te worden? Of een leraar die je niet leuk vindt, mag ook. Of een vak wat je niet leuk vindt?
3: Aardeskunde.
0: Wie geeft aardeskunde bij jou?
3: Meneer?
0: Meneer Wals. Oh, je gaat hem ook noemen ook. Nou, Koen, luister. Luister, Koen. Joh, er kijken maar 1 miljoen mensen naar. Luister, Koen. Luister, Koen. Arme meneer Wals. Luister. Koen, je hoeft niets van deze hele show te onthouden. Echt helemaal niks. Echt, misschien maar beter ook. Behalve wat ik nu ga doen. Koen, wat ik nu ga doen, het is heel makkelijk. Leer het even uit je hoofd. Ja? Probeer het uit bij meneer Wals. Je wordt eruit gestuurd. Je wordt geschorst. Je mag de hele dag vissen. Ik krijg het geniaal. Ja, dus. Koen, even opletten. Dus wat gebeurt er? Meneer Peter komt weer helemaal over zijn toeren om af. Ik denk, dit is mijn gouden truc om terug te gaan naar juf Danielle. Hij begon weer te schreeuwen, hij komt om afloop. Hij zei, Jochem, pak je pillen!

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hoog tijd om nu je huis te isoleren. Dus laat je nog voor de zomer adviseren. Ga voor meer comfort in huis en een lagere energierekening. Ga naar verbeterjehuis.nl. Zet ook de knop om.

Heijn, Lena. Want je gaat studeren en al die nuances en zo. En daarom ben ik eens een keer een dagje weer op zoek gegaan naar de basis. Ben ik gegaan naar een Haagse koffietent. Hoef ik je bijna niet uit te leggen. Maar een koffietent, hè, dat is een houten keetje van 5 bij 6 meter. En dan passen alle problemen van de wereld, die passen daarin. En die worden door de arbeiders met een bakkie pleur eventjes opgelost en geanalyseerd. In een paar seconden, hè. Ja, en toen ben ik gegaan trouwens. Toen ben ik gegaan naar Koffiehuis Dick. Koffiehuis Dick, of naar Koffiedik gingen wij vroeger altijd. Noemden wij Koffiedik. En daar is ome Dick de baas. En toen ik daar binnenkwam in die koffietent, dames en heren, hadden ze het over het voetbalvandalisme. Ik bestelde bij ome Dick een bakje pleur en een kano. U weet wel, zo'n langwerpige gevulde koek die volgens ome Dick kano's heette, omdat ze oorspronkelijk zijn bedoeld om mee in de koffie te roeren. Dat niveau ongeveer, hè? Ja. Ik luisterde naar de arbeiders die bezig waren met het voetbalvandalisme. Het voetbalvandalisme was een kwestie van te veel aandacht. Dat tuig krijgt veel te veel aandacht. Ze kennen in Den Haag de thee aan het eind niet zeggen, hè? Veel te veel aandacht. Ze krijgen vooral te veel aandacht, zei ome Dick, van Studio Sport. Van die 2 biljartballen van Studio Sport. Die moest eens ophouden met uitzenden van het geraas op die tribunes, dat soort beelden. Nee, alleen maar beelden van het voetballen. En ging dat getest en dan toch nog door met speerwerpen, trainen slopen en scheidsrechters verbladen. Dan zat er niks anders op dan het hele zootje geregeld tegen de muur te zetten. En als ook dat niet hielp. Dan zat er niks anders op dan het hele betaalde voetbal maar eens af te schaften. Ja, af te schaften, ja. Ze hebben wel eens een theetje over en die flikkers dat het is. Afschaften. Ja, zo met ik, dat is inderdaad waar, want die betaalde voetballers die verdienden zo schandalig veel. Dat het ergens eigenlijk toch best wel een beetje begrijpelijk is dat een handjevol lefgozertjes met een uitkering af en toe de boel in elkaar slaat. Niet dan? Ja toch? Hé? Daarna begonnen ze over AIDS. Wat kreeg je van bijen? Klaar. Gat in de ozonlaag. Harry, dat is er altijd al geweest, dus dat trekt vanzelf wel weer dicht. Zo niet, dan verzinnen ze er wel wat op. Ik zeg, wat verzinnen ze dan? Wat verzinnen ze dan? Nou, grote spuitbus met ozon of zo. Dat trekt vanzelf al weer. Politie heb je geen reet, dan als je ze nodig hebt, dan zijn ze er niet. Yes, zegt ome Dick. Yes, dat klopt. Yes, ja. En daarom heb ik Boef aangeschaft. Hij wees op een grote bruine hond die bij het horen van zijn naam in de hoek van de koffietent zijn oren spitste. Dit, zegt ome Dick, is Boef. Een originele Alaskaanse saledehond. En die ruik wat van men is, en als je er al zit, gerpt hier. Dus ik ging wat voorzichtiger zitten, dames en heren. En ome Dick die zei opeens, hij kent ook kunstjes. En die hele koffietent, zeg, Toon van de gemeente Reiniging en de man die de leesportefeuilles rondbrengt, die ging allemaal meteen de krant lezen. Die kwamen al jaren in dat koffiehuis, die kennen al die klote geintjes al. En ik was een sigaar. Ik zeg, wat kent die pokkenhond van je dan, joh? Ome Dick zei, nou, dan moet je eens opletten, Harry. Hij pakte een Maria-kaakje van achter de toonbank en hield dat voor die neus van die husky. En hij zei, kijk eens Boef, een koekje van Hitler. En dat beest bleef zo zitten zo. En vervolgens begon ome Dick heel pesterig met dat randje van dat Maria-kaakje op die natte neus van die husky te timmeren. En dat beest kwellen en kwellen. Maar hij vrat het koekje niet op. En dan moet je opletten, zegt ome Dick. Kijk eens Boef, een koekje van Beatrix. Bij Bea had hij het kaartje opgepakt. En bij Trix zat hij klaar voor het volgende kunstje. Hij kan ook doodvallen, zegt ome Dick trots. Als dat zou kunnen, zei Toon van de gemeente Reiniging. Kan dat pokkenbeest een koffie zetten, zegt die man van de leesportefeuille. Staan een half uur droog, erkel. Nee, zegt ome Dick, dat kende hij niet. Dat mocht ik hem nog eens leren. En ome Dick schenkt een bakje in voor die mannen van de leesportefeuille. En zegt, waarom ben jij trouwens zo laat, joh, puntmuts? Normaal ben jij altijd een half uur eerder. Zegt die man van de leesportefeuille, haal op, scherp, joh. Gisteren in de rijke werken heb ik 2 portefeuilles verwisseld. In de vogelenbuurt. Gaan die rijke werven leggen bellen? Die hebben geen flikker te doen, die gaan dan leggen bellen. En dan moet ik op het matje komen op het hoofdbureau van de portefeuille. Nou, afijn, je weet waar het ligt. En ik zeg ineens van, ja, ik wou er een beetje bij horen. Ik zeg van, ja, dat weet ik ook waar dat ligt. Dat ligt aan de andere kant van Den Haag, aan de Beatrixlaan. Nou, ome Dick, die begon keihard Hitler, Hitler, Hitler te roepen, zeg. Maar die pokkel
Ja, je wordt er niet echt wijzer van, hè? Dat is wel geinig daar, hè? Ik vind het wel jammer, ik hoor er niet echt bij. Weet je hoe ze me daar noemen altijd? Een doorgestudeerde idioot. Dat ben je daar als je MAVO hebt, hoor. Dat gaat heel hard, hoor. Ja. Nee, maar eerlijk gezegd, ik heb gestudeerd. Ik kom er eerlijk vooruit. Ik weet niet of ik huur of koop. Hè, als ik maar een huis heb. Woningnood, dat is erg, joh. En wat nou leuk was, toen ik in die koffietent zat, hebben ze de woningnood daar zo in 20 seconden opgelost. Van heel Den Haag. 20.000 woningen zoeken in 20 seconden, joh. Dat ging zo. Dat ging zo. Ik had net bij ome Dick een nieuwe kano besteld. Toen ome Dick zei tegen de man van de leesportefeuille, hoe hoog is nou een gemiddelde kano? Zegt die man van de leesportefeuille, 2,5 meter. Wat gebeurt er, zegt ome Dick, nou in die bovenste halve meter? Loopt daar wat rond? Hangt daar een babyboxje of zo? Nee. Dus mijn voorstel is om van alle huizen een halve meter af te halen. Dan hou je op een flatgebouw van 10 verdiepingen. 10 keer een halve meter is 5 meter over. Is ruimte voor 2 nieuwe woonlagen. Keer 10 gebouwen is 20 nieuwe woningen. Maal 1000 flatgebouwen die staan er is 20.000 nieuwe woningen. Klaar. En ik zei met mijn stomme kop om erbij te horen. Ik zeg van jongens, maar wie gaat dat betalen allemaal, jongen? Die plafonds omlaag en die vloer omhoog en zo. Andersom, weet ik veel. En toen werd het stil, zeg, in die koffietent. Het ging namelijk over geld. Dat moet je nooit doen. Het werd loodst. Ze betaalden geen flikker allemaal. Niks. De helft van het geld verdween al naar de belastingen. En de andere helft in de Bermuda-driehoek van het huishoudboekje. Ze betaalden geen flikker. En nou moet ik zeggen, ik betaal helemaal geen ruk. Ik heb dat hele plan voor ze verzonnen. Ik krijg geld van ze. Zijn ze gek geworden om mij geld te vragen? Nou, en daarna ging het maar door en door en door over geld. Op een gegeven moment begonnen ze zelfs over de vormgeving van het Nederlands bankbiljet. Hoe onze flapjes eruit zagen. En ome Dick zei, nou vroeger was het ook niet veel soeps, maar toen waren ze tenminste consequent. Toen stond er op elk flapje, vanaf het verfje tot het duizendje, een oude lul uit het jaar nul. Maar tegenwoordig gaat ineens die oude lullenparade halverwege het 25e op. Weg baardapen, hé? Dan krijg je ineens een bloementuin. Dan komt er een loopvogel voorbij. Hè? Die stoot zijn harsjes tegen een antieke vuurtoren. Hè? Wat is dat voor een beleid, joh? Ik kan er niet mee voor de dag komen in het buitenland met het monopoliegeld. Zelfs in België is het nog beter geregeld, jongen. Daar staat Badenweg gewoon met zijn giegels op het bankbiljet. Dat moesten ze bij ons ook doen. Nee, Badenweg niet. Beatrix natuurlijk. Hè? En Beatrix moest er niet zo laf op als op de gulden. Wat stond ze daar laf op, Beatrix, zeg? Dat ze zo om zo'n hoekje kijkt. Ja, dat... Met zo'n kop van, ik vind het eigenlijk te weinig om op te staan. Zo staat ze op. Als die piek nog even doordevalueert, ben ik pleiten. Zo staat ze op. Hè? Hè? Nee, Beatrix moest recht op het bankbiljet. Tegen, zegt de man van de leesportefeuille. Hartstikke tegen. Want zo'n Beatrix gaat op een gegeven moment namelijk dood. Het spijt me, maar ze kent dood. Of ze geeft de scepter over aan dat racecoureurszoontje van dat. En dan kunnen we opnieuw gaan leggen drukken. En dat kost geld. En dat kan nooit de bedoeling van geld zijn dat geld geld kost. Dus wij zeiden, ja, wat moet ze dan, jongen? Nou zet die man van leesportefeuille. Mijn voorstel om daar cijfers op te zetten. Alleen maar cijfers. Het gaat met geld om cijfers. Cijfers revalideren, nou die devalue dingetje niet. Cijfers blijven cijfers. Cijfers erop.

Heb je wel eens gehoord van een briefje van 15, gek, dat je er zit? Hè? En Toon van de gemeente Reiniging die zei, nou kijk, als je toch aan het vervalsen bent, kan je beter die 1 erachter gooien. Je hebt hier meteen een briefje van 51. Hè? De discussie liep hoog op tussen Beatrix en Servers. En elke keer als het woord Beatrix viel... die hond met zijn kop in de pan met gehaktballen, hè? En pas toen die husky braakgeluiden begon te maken, kwam de confident erachter dat het misschien wel beter was geweest als ze Hitler op het Nederlands bank niet, dat ze met z'n allen over de tijd gingen adelhoeren. Dan moet je een partij tijd hebben, jongen. Dat begon met een vraag van ome Dick aan mij. Ome Dick die zegt, Harry, hoe laat heb je het, man? Zeg, ik heb het 2:30. Zegt Toon van de gemeente Reiniging, ik heb het anders 3:30. En de mijne loopt gelijk. En ome Dick zegt, waarom zou die van jou dan gelijk lopen? De mijne loopt gelijk, zegt Toon, want dat is een swats. En ome Dick zegt, waarom zou een swats gelijk lopen? Swatsers lopen gelijk, zegt Toon, want die zijn geëk. En waar, zegt ome Dick, waar haalt dan die ekken de tijd vandaan om die zwats van jou te ekken, ekkel, hé? Ja, zegt Toon, waarschijnlijk heb zo'n ekker zelf ook een zwats. Nou, dat vind ik flauw. Wat ik me afvraag, zegt ome Dick, is waar haalt zo'n ekker de tijd vandaan om de allereerste zwats te ekken? Dat vraag ik me af. Ja, zegt Toon, dan vraag je me wat. Waarschijnlijk hebben ze daar in Zwitserland in die zwatsfabriek hebben ze gewoon 002 gebeld. Ja, dat vind ik een flauw verhaal, zegt ome Dick. En trouwens, dat hele 002, dat doet geen kaloten van. Niks. Geen bal. Ik bel dat wel eens op, dat 002. Dat doet geen reet van. En wij zeggen, waarom dan niet, joh? Hij zegt, dan bel ik dat op en dan krijg je zo'n mokkeltje aan de lijn. Zo'n mokkel, en die heeft geen flikker te doen, dat werfje. Die zit er nagels te velen of zo. En zo'n werfje roept nou wat. Ja, zo'n werfje roept bijvoorbeeld, zegt ome Dick. Het is 27 minuten en 7 seconden. Ik zeg, nou in, dat kan toch? Hij zegt, nee. Want tegen de tijd dat dat mokkeltje hebt gezegd, het is 27 minuten en 7 seconden, is het al 27 minuten en 11 seconden. Want ze heeft 4 seconden nodig om te zeggen, het is 27 minuten en 7 seconden. Goed, het gaat me om 4 luizige seconden, maar met schaatsmiddag gaan we plakken werd, hoor. En wij zeiden allemaal, ze zeggen daar niet de hele dag van, het is 27 minuten en 7... Nee, dat zegt ook, maar dat weet ik ook wel, het was maar een voorbeeldstuk schimmel dat je daar zit, zeg. Nee, zeg maar rustig, ze zeggen daar, ze zeggen maar, bij 02 zeggen ze, bij de volgende... Is het zussen, zo en zo laat? Zeg, ome Dick. Toch deugt het ergens niet. Dan bel je de tijd op om te horen hoe laat het is. Krijg je te horen hoe laat het na een tijdje, na een bepaalde toon in de toekomst gaat leggen worden. Als ik 02 bel, wil ik meteen weten hoe laat het is. En wij zeiden, joh, dan trek je er toch 4 seconden van af, zeg. Dat zal maar helemaal gebeuren, zegt ome Dick, zeg. Dan ben ik een kwartje kwijt om de derde te bellen. Krijg je een rekensom op, rot is lekker op. Als ik de derde wil ik meteen weten hoe laat het is. En nu laat het ook. En wij zeiden, denk nou aan je hart, jongen. Geef het nou eens toe. Op de toon loopt 002 gelijk. Zegt ome Dick. Toch deugt het ergens niet. Heb je er bijvoorbeeld wel eens over nagedacht? Hoe lang zo'n toon erover doet? Om van de centrale bij de abonnee te komen, hè? Dat kost ook allemaal tijd. Dat las ik laatst in de Panorama. Geluid kost tijd. Dus dat is met de pieptoon ook. Hè? En toen zegt Toon, dacht je dat ze daar bij 02 niet over na hadden gedacht? Ze sturen die toon gewoon wat eerder weg, zodat ze op tijd aankomen allemaal. En ik zei, dat ken nooit. Dan zouden ze een toon naar Maastricht eerder wegsturen dan een toon naar Hilversum. En dat doen ze ook, zegt Toon. Dat is computer gestuurd, jongen. Al die tonen gaan op tijd de deur uit, het hele zootje komt op tijd halen. Echt waar. En ome Dick die werd kwaad, die zegt, hoe weet jij dat nou toch allemaal, joh, puntmuts, dat je er zit, jongen. Nou, zegt Toon, rustig aan, jongen, ik zit vaak op de weg. En waar ik nou ook zit, Maastricht, Den Helder of Middelburg, op de toon loopt overal 002 gelijk. En dan zit je erin, zegt ome Dick. Hoezo, zegt Toon, ik zit nergens in. Je zit erin, zegt ome Dick. Waarom leg jij overal 002 te bellen? Die swats voor jou liep toch lek, hè?

0: 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Heeft u vragen over bijvoorbeeld DigiD, zorg, AOW, pensioen of het verlengen van uw rijbewijs? Kom dan naar het informatiepunt Digitale Overheid. U vindt dit in steeds meer bibliotheken. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

in de mix. De hits van nu in een jasje dat je nergens anders hoort.

0: Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Gnoe. Zo, sorry, schat. Sorry. Gnoe, gnoe. Dat vind ik zo'n lekker woord. Gnoe. Als ik ooit Gilles de La Tourette krijg, dan hoop ik dat ik het krijg met een gnoe, gnoe, gnoe. Dat lijkt me zo leuk, weet je. Überhaupt, Gilles de La Tourette met dierennamen. Zou dat veel leuker zijn? Dat je bij de slager bent, slager. Mag ik een half pond... Ach, genoeg geit, gorilla, goudvis, goudvis! Weet je wat ik ook een heel mooi Nederlands woord vind? Kongoeroe. Dat vind ik nou zo'n lekker woord, kongoeroe. Zeker als een Rotterdammer het uitspreekt. Daar sta ik in Blijdorp, komt zo'n beest voorbij.
1: Hoe is Rotterdam, hey. Gozer, moet je kijken, joh. Hey. Een kangaroo.
0: Of zijn Amsterdammer bij het avond. Hey, mijn ouwe, moet je kijken, man. Een gorilla. Of een tukker. Hey, moet kijken, een zebra. Of een Brabander. Hey, een olifant. Kut. Of een Limburger.
1: Hey, Masakika. Een giraf.
0: Gronings, jongen. Ken je Gronings? Je moet nooit iets terugzeggen in theater. Dat is heel gevaarlijk. Maar, als je hun in de pauze tegenkomt, even opletten. Al die Groningers, die praten met natte zee. Alle Groningers praten met natte zee. En zeker die Groningse nichten. Die hele valse nichten. Oh, die praten helemaal zo. Oh, prachtig. Te gek, hoor. En dan zie je die lui staan bij het roofdierenverblijf. Oh, tjamo, must hem kijk me aan. Oh, must hem kijk me aan. Een tijger. Maar de grappigste taal, by far de grappigste taal in heel Nederland, blijf ik toch altijd de Friese taal vinden. Dat vind ik zo grappig. Not opvallen, Friese praten altijd alsof ze de hele dag per ongeluk in hun billen worden geknepen. Not opvallen. Die gaan anders zoveel tijd omhoog. Maar wanneer weet je nooit. Dat vind ik zo grappig. Daar zien ze... Nee, luister. Zien ze staan beleid op... Hé, Rintje, moet je kijken. Een gazelle op de steppen. Dat vind ik zo grappig. Soms, als ik heel somber ben, zet ik wel eens Omroep Friesland op. Daar word ik zo vrolijk van. Ik zat laatst op Netflix... Zat ik een oude film te kijken en dat heette een western, die heette The Good, The Bad and The Ugly. Hele stoere film. Denk ik, hoe zou een western in het Nederlands geklonken hebben? Dat ik een beetje denk, 1700, twee tukkers overvallen een bank. En dan komt een Friese sheriff binnen. Dat klinkt niet. Dan zegt je binnen, hé, hey, geef me je geld, anders schiet ik je dood. Komt er een Friese sheriff binnen.
2: Handen omhoog, anders schiet ik je aan fladder.
0: Dat klinkt toch niet. Hoe zou een Fries seks hebben? Heb je daar wel eens over nagedacht? Ik wel. Dan ligt zo'n Duitse cruise-achtig typetje. Helemaal klaar op bed, helemaal klaar ervoor. Bokkentuigje aan, helemaal klaar, bokkentuigje, helemaal klaar. Komt de Friese man aan.
2: Schatje, ik heb heel veel zin om met je te friemelen.
0: Ze droogt toch de plekken op, man?

Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Vader gaat op stap. U kent die vaders wel. Ja? U kent die vaders wel. Die figuren van middelbare leeftijd. En soms zijn ze de middelbare leeftijd al lang gepasseerd. Die vaders die dan toch het idee hebben dat ze zich af en toe eens in het nachtleven moeten storten. Zo'n vader die gaat dan een beetje onopvallend voor de spiegel staan in zijn paasbessen pakkie. En dan vraagt hij zichzelf af. Zit mijn dasje goed? Zit mijn jasje goed? Vader gaat op stap. Is mijn pochetje er? Mijn sigaretje er?

Vader werpt zich in het mondaine. Vader heeft vandaag iets geks. Heeft geen last meer van migraine. Vader gaat vandaag op seks. Vader heeft vandaag dat jeune. Dat jeune. Je kunt het horen aan zijn stem. Waar de blanket op der deunen. Der deunen. Past opeens niet meer bij hem. Vader heeft vandaag dat zwoele. Vader gaat op het slechte pad. Nou is niks te voetbalpoelen. Vader wil nou wel eens wat. Vader werpt zich in het wufte. Met een bluebell uit Berlijn. En die heeft Berliner luften. En blote jurken van satijn. Vader werpt zich in de glazen. Vader speelt gevaarlijk spel. Kijk hem schuiven in extase. Met die blonde blauwe bel. Morgen zal ze weer wat schrijven. Zegt ze dicht bij vaders wang. Eeuwig wil ik buiten hier blijven. Maar dat vond vader wel wat lang. Dan zegt zij, ik heis Jackie. Maar ineens gebeurt er wat. Vader ziet ineens een vlekkie. Op de blote schouderblad. Vader denkt, nou ja, vlekkie. Jackie fluistert geen nicht voort. Maar hij krijgt een hekel aan dat nekkie. Net of het vlekje groter wordt. Plotseling ziet hij nog een fratje. En een rare grote teen. En ineens zegt vader, schatje, is het niet leid of wie er zijn? Vader is ineens weer vader. Door zo'n kleine kleinigheid. En voordat hij de huisdeur nadert, heeft hij eigenlijk alweer spijt. En hoe het verder met die bel gaat, interesseert hem ook geen aap. En als hij thuis in zijn flanel staat, staat hij te barsten van de slaap. Vader heeft niet dat mondaine waar hij dikwijls over praat. Maar het is een mooie scène als hij voor de spiegel staat. Zit mijn dasje goed? Zit mijn jasje goed? Vader gaat op stap. Is mijn pochetje er? Mijn sigaretje er?

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.

0: Hi. Ja, jongens, ik ben een beetje high van gisteren nog, weet je wel. Ja, joh, ik heb gisteren een klein feestje gehad. Dat kwam namelijk zo. Ik was gisteren op de kop af 12,5 jaar bij de Inkruid, weet je wel. 12,5 jaar onderzien, zeggen wij. Nou, dat was namelijk zo. 12,5 jaar geleden, toen begon ik met de rock and roll, weet je wel. Hadden we nog de smalle pijpjes, haartjes naar voren, zo, weet je wel. Toen kreeg je beat, ik gelijk mee, zo, bam, weet je wel. De pijpjes ook gelijk weer in de cigarette style, weet je wel. Haartjes, meer dat werk toen, weet je wel. Toen kreeg je Provo, ik weer mee zo. En toen kreeg je Le, Flower Power. En toen ik met ene grote klap over op het bovenzinnelijk denken van het zenboeddhisme zo. Bam, weet je. Goed is dat, hè? Oeh. Ja, en toen ben ik daarna eerst outgedropt, weet je wel. En toen ben ik omgeturnd, weet je wel. En toen heb ik een kleine commune gesticht, weet je wel. Van All Together, dat werk. Ken je dat werk? Ken je dat werk van All Together? Dat is goed, joh. Dat is het absolute einde, weet je wel. Helemaal nieuw is dat, weet je wel. Nieuwe gegevens, nieuwe vibraties ook, weet je wel. Ja, joh, dat is te gek, joh, commune. Oeh. Eerst een klein plansoentje gekraakt, weet je wel. Een paar tentjes bij elkaar en toen wam zo de commune, weet je wel. En dat is zo goed, joh. Oeh. En ook een hoop grappen, joh, in onze commune, joh. Aan de lopende band, weet je wel. En ik mag er wel verklappen dat ik dan een van de gangmakers daarbij ben. Toevallig wel, weet je wel. Eens kijken of ik voor jullie niet een paar voorbeelden heb van zo'n grap die ik dan hier in de commune gemaakt heb. Moet ik even een sterke uitzoeken, weet je wel. Oh ja, ik weet er een, die is zo goed, joh. Hoe? Die grap die kan helemaal niet meer, weet je wel. Daar kom ik helemaal voor naar voren, joh. Moet je horen, joh. Verleden week was dat, joh. Ja, het is te gek, hè. Moet je horen, joh. Verleden week. Toen komt Thijs Overmaat van tent 7, is dat. Thijs Overmaat komt bij me en die zegt tegen mij... Bram, heb jij nog stuf? Ik zeg, Thijs, voor jou wel tijd en ik geef hem een vlakgoed. Goed is die, hè? Ja, wat moet je horen, joh. Het sterke van deze grap is namelijk dit. Hè? Dat Thijs Overmaat bedoelt met Bram, heb jij nog stuf? Heb jij nog hash, weet je wel? En dat ik dat dan zogenaamd niet begrijp, weet je wel? Ja, want stuf is ook vlakgoed, weet je wel? En dan zo recht voor zijn raap, weet je wel. Ja, joh, join reality, weet je wel. Maar ja, af en toe komen er hier in de commune van die mafkikkers, weet je wel. Die gasten ken je wel, hè? Die willen dan gelijk de blitz maken, weet je wel. Maar ja, wacht even, dan hebben ze toevallig aan Bram weer een hele kwaaie, weet je wel. Ja, dat zou je niet denken, hè? Nee. Maar toevallig word ik dan heel nijdig, weet je wel. Ja, want kijk, het is niet zo, nou ben ik vandaag outgedropt, nou ben ik ook gelijk omgeturnd, weet je wel. Nee, toevallig niet, want toevallig heb je nog je eigen mind die je tegenhoudt. Ja, it takes time to join reality. Ja. Zo recht voor zijn raap weer, hè.
1: Maar ja, die gasten die pikken dat dan niet, weet je wel. Die blijven dan een beetje appelig staan kijken. Maar dan ram ik gewoon door, weet je wel. Ja, dan geef ik ze allemaal zo'n ouderwets koffiemolentje met zijn zwengeltje, weet je wel. Ludiek, weet je wel. Ja. Is leuk, ouderwets koffiemolentje met een zwengeltje. Gaan jullie nou eerst allemaal eens even koffie malen op de ouderwetse tour? Ja. En als je daar de kick van hebt gekregen, dan praten we verder, weet je. Ja, joh, het is zo goed, joh. En gisteren, dat moet ik nog vertellen, dat kon helemaal niet meer, weet je wel. Nee, joh, toen komt Frits van der Water, die komt bij me. En, Frits is van ten 2, weet je wel. Frits is ook een moeilijke knaap. Laat ik zeggen, Frits is wel oud gedropt, maar nog niet omgeturnd, weet je wel. Frits heeft dan ook wel een ketting om, maar dan, ja, net weer geen sexy ketting, weet je wel. Nou, Frits had problemen. Ik zeg, goed jongen, kom vanavond na het bellen blazen even bij me. Nou, en ik wacht Frits op. Ik ben net bezig mijn tentje te versieren voor mijn feestje, weet je wel. Gewoon met lege groenteblikken, fietsstuurtje, weet je wel. Ja, joh, reality is beautiful, weet je wel. En ik ben al een beetje high van mijn sticky. Van mijn high paaltje. Aardig is die, hè? Hartstikke idee. Ja, joh, en ik heb die geweldige dubbel LP van de Models of Invention of de Papa's op mijn draaitafeltje, weet je. En ik zit net het dagboek van Che Guevara in het Fries te vertalen. Komt Frits van der Water aangelopen, weet je wel. Moeilijk kijken, gelijk Frits. Ik zeg, kom op Frits, wat is er aan de hand? Ben je geflipt, jongen? Weet je wel. Wat zijn de problems? Toen zegt hij, ja, dat kon niet, joh, wat hij maakte. Die zegt, ja, je voelt het al, hè? Hij kent Frits, denk ik. Ja, dan weet je het ook, hè, wat hij gaat zeggen, Frits. Altijd hetzelfde met Frits. Frits zegt namelijk dit. En dat kon niet, dat weet hij ook. Die zegt tegen mij, Bram, moet je horen, joh, er gebeuren de laatste tijd bepaalde dingen in mijn lichaam, waarbij ik denk, verrek, hoe zit dat? Hij zegt, Bram, dat is een vreemd verlangen. Ik zeg, wat maak je nou toch, Frits, een vreemd verlangen? Je bedoelt een kind of desire, weet je wel. Zo ineens ertussendoor, weet je wel. Maar ja, Frits van der Water daar niet happy mee, weet je wel, met zijn verkeerde ketting om. Die zegt, ja Bram, daar schiet ik niks mee op, wat moet je horen, Annie Verzijp, mijn verloofde, die is katholiek en die wil de pil niet gebruiken. Toen zeg ik tegen hem, nou dan moet je Annie omturnen. Ja, ik vond hem zelf wel aardig. Goeie grap is nooit weg, weet je wel. Maar ja, Frits ook niet in, hoor. Die komt nog met de encycliek aanschouwen, weet je wel. Ik zeg, nou, je hebt er wel eens gehoord, Frits, van periodieke onthouding. Je weet toch hoe dat gaat? Nou, het gaat niet. Ja, deze is weer goed, hè. Maar ja, voor Frits nog niet, want die zegt, ja, maar Bram, hoor nou, joh. De paus heeft gezegd, iedere geslachtsdaad moet gericht zijn op het maken van leven. Toen zeg ik tegen hem, nou jongen, schreeuw er dan wat bij.

Ja, dit vind ik zelf ook de beste.

0: only women bleed.
1: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
4: Mix 24.

0: kind. Laatste keer dat ik kattenkwaad uithaalde was vorig jaar op het Rembrandtsplein. Ben ik meegenomen door de politie voor wild plassen. Als ik denk aan wild plassen, denk ik aan iets anders, hè? Ja! Komt-ie dan, hè? Dat noem ik wild plassen. Wat ik stond te doen, het leek er niet eens op, man. Het is vrijdagavond, Rembrandtsplein, Amsterdam. Ik ben met vrienden, we zijn weer uit geweest, we komen uit het Grand Café. En we waren erg blij, weet je wel, want ja, we mochten naar binnen. Nou, dan kom je ook heel vrolijk weer naar buiten. Zo is het wel. Dus zij pakken een taxi en ik moet op dat moment heel nodig plassen. Dus ik zeg, jongens, ga jullie maar, ik moet even terug. Dus ik loop naar het café. Maar tegenwoordig voor al die cafés in Amsterdam, overal trouwens, van die grote uitsmijters. Die grote mannen met zo'n jasje, met zo'n V erop. V van V-ticket. Ik zeg, meneer, kan ik nog even naar binnen, want ik moet plassen. Nee, we zijn dicht. Ik zeg, dat weet ik, maar ik moet echt nodig, man. Jij was net toch binnen, of niet? Kon je net niet plassen dan? Zie je wel, toen moest ik nog niet. Wat? Ik denk, dit duurt te lang met die vent, jongen. Dat hou ik niet vol. Serieus. Nou, op het Rembrandtsplein staan een aantal bomen. Eén van die bomen die zag mij. Die riep me ook. Hè? Die zei, hey! Dus ik ren naar die boom toe. En wij mannen weten dat. Als je uiteindelijk mag plassen, dan ga je er ook voor. Je hoort echt... Ah! Nou, ik sta nog geen kwartier te pissen. Of ik zie een politiebusje in de verte. En ik had ze al gezien. En ik denk, oh shit, politie. Ik kan twee dingen doen. Weglopen. Nou, dat ging niet, want ik was nog niet klaar. Dat geeft een puinhoop, echt waar. Of ik dacht, gewoon doorplassen en de boete gewoon accepteren. Ik koos voor het tweede. Ik denk, ik accepteer de bekeuring. Politiebusje komt dichterbij, de deuren gaan open en er stappen vier agenten uit. Twee vrouwelijke, twee mannelijke. En die twee vrouwelijke lopen voorop. Hé, hey, stop daar eens mee! En ik schaamde hem, ik zei, blijf daar, wacht! Ik ben aan het plassen, wacht mevrouw, wacht! En ze zat maar, afknijpen, afknijpen, nu! Ik zei, dat gaat niet, dat gaat niet! Wij mannen kunnen dat niet, vraag maar aan uw mannelijke collega. En die mannelijke collega zegt alleen maar, die is op beide handen, hè? Ik, oh, die is niet vrolijk. Ze zijn vandaag niet vrolijk, niet vrolijk, niet vrolijk. Nou, ik ben klaar. En die mevrouw zegt, meneer, ik krijg van mij een bekeuring. Heeft u iets van legitimatie bij u? Ik zeg, jawel mevrouw, mijn rijbewijs. Alsjeblieft. Ze schrijft alles netjes over. Adresgegevens kloppen die nog? Ik zeg, nee, ik ben verhuisd. Ik woon op de Valeriusstraat. Hoe spel ik dat? Ik zeg, gewoon Valeriusstraat. Dat is gewoon een Hollandse naam. Die is er bij de hand, hè? Ik zeg, nou, is er niet bij de hand. Ik zeg, u heeft 4 jaar lang op de politieopleidingsschool gezeten. Van mijn belastingcenten ook. Dan weet je toch wel hoe je... Niet zo bij de hand, hè? Ben je een grappenmaker? Ik zeg, ja, dat klopt. Goed, meneer de grappenmaker. Kijk eens, uw rijbewijs en die is voor u. En ik krijg een bekeuring voor wildplassen van 60 euro. Dat is een hoop geld, maar goed, ik accepteer de bekeuring. Maar, ondertussen... Niet spannend, hè? Ik weet zelf niet wat er gaat gebeuren nu. Zo spannend is het. Ondertussen... staan er allemaal jongeren om me heen. Want ja, 4 agenten, een Marokkaan, daar is iets aan de hand. En die zien dat ik een bekeuring krijg en die beginnen gewoon te lachen. Die zeggen, hé, die gozer krijgt 60 euro. Wie? Die gozer? Ah, ha, ha, ha. Hey, ah, ha, ha. En die staan me dan met z'n allen uit te lachen. Maar ik lach terug, hè. Ik zeg, hé, hey, ik kan hem betalen. Ah, ha, ha, ha. Ah. Wah. En ik verscheur die bekeuring en ik gooi hem zo in de lucht. Ja, zegt die mevrouw van de politie. Dat had u niet moeten doen. Ik zeg, wat? De papier op de grond, artikel 14a, het vervuilen van het milieu. Ze, nou, dan raap ik het even op. Dat is te laat, grappenmaker. Zo, Valeriusstraat. Alsjeblieft. En binnen 2 minuten heb ik weer een bekeuring te pakken. Alleen dit keer hebben ze de beide bedragen bij elkaar opgeteld en er staat ineens 160 euro. Ik zeg, huh? Nee, dat zei ik niet. Nee, ik lieg. Ik wou dat ik, huh, zei, maar ik zei, tiki-tiki. Zei ik ook niet. Ik zei heel normaal, mevrouw, staat hier 160 euro? Ja, hoezo? Kun je niet lezen? Ik zeg, jawel, maar u had al moeite met Valeriusstraat. Ik denk, nou, misschien heb je een foutje gemaakt. Niet zo bij de hand, hè? Nou moet je niet zo bij de hand gaan doen. Ik zeg, dus als ik deze nou weer verscheur, krijg ik dan weer zo'n bekeuring? En toen zei ze ineens, dat zou ik maar niet doen als ik jou was. Maar op dat moment ging alles al in slow motion. Dat zou maar niet doen aan jou, man. En een stem in mijn hoofd zegt... Jawel! Scheur hem! En ik kijk naar de jongeren om me heen en die staan allemaal... Ja! Ik denk, weet je wat, ik kan hem wel verscheuren, maar ik zal het gewoon niet op de grond gooien. Dus ik zo in slow motion. Gosh. En ik houd het zo allemaal vast in mijn vuistje. Maar op dat moment ontsnapt er één snippertje. Ik denk, nou, dan kan de rest er ook achteraan. Op dat moment, ja, oh, er werd niet geklapt, hè. Er werd niet geklapt. Want op dat moment word ik besprongen door 4 agenten. Ik weet niet of je wel een keer bent besprongen op straat. Je schrik je lep Lazarus. Ik weet niet eens waar het lep Lazarus zit, maar het is... Ze mochten op straat, en je lep Lazarus. Ja, die is van de jeep, die is hem kwijt. Je verstijft helemaal. Je verstijft, je zit in de grond en die 4 agenten zaten zo aan met te trekken. 2 hier en 2 daar. En ik hoor die vrouw roepen, Henk, pepperspray. Spuit de pepperspray maar in zijn gezicht. Ik zeg, mag je even vragen wat er aan de hand is? U moet mij naar het bureau. Ik zeg, maar Henk, trek de andere kant op, man. Wat is dat ding? Toen werden ze iets rustiger. Meelopen naar de politiebus. Dus ik loop mee, politiebus. Allereerste keer, ik stap in. Ik vraag nog voorin. Achterin! Achterin. Weet ik veel. Nou. En ze beginnen zo te rijden. En ik vraag nog heel vriendelijk. Mag het zwaailicht even aan? Ja, eerste keer politiebus. Geen zwaailicht, geen sirene, niks. Uiteindelijk meegenomen naar het bureau. Inmiddels 4:30 in de ochtend. Nou, dan moest ik wachten in een kamertje. 7:30 werd ik eruit gehaald. Ik heb daar dus van 4:30 tot 7:30, reken maar uit. Dat is een paar uur. 3, denk ik. Ja. Ja. Uiteindelijk een procesverbaal tegen hem opgemaakt en ik kreeg weer een bekeuring. Alleen dit keer stond er een totaalbedrag van €350. Precies. Dat is een hoop geld. Werd me ook uitgelegd waarom dat was? Ja, dat kan ik even verklaren. Kijk, dat is artikel 14a, het vervuilen van het milieu, 2 maal. Wildplassen, 1 maal. Het beledigen van 4 ambtenaren in functie. En het niet meewerken. Ik zeg, ho, ho, ho, ik heb niemand beledigd, hè. Ik zei alleen geen pepperspray. Ja, zie je, daar ga je al. €350 en ik mocht naar buiten. En die €350, dan moet je wachten op zo'n girokaart. En die moet je dan zo snel mogelijk betalen. En nu, 14 maanden later, is het bedrag al opgelopen naar €780. Ik heb nog steeds niet betaald. Die bekeuringen komen niet bij mij binnen thuis, nee, op kantoor. Er zit een meneer van kantoor, komen al die brieven binnen. En die maakt ze ook open en die zegt, oh, heb je een bekeuring? Ik zeg, ja. Oh. Nou, dan zal ik hem even betalen. Ik zeg, we betalen helemaal niks. Nou, dan krijg je een probleem. Ik zeg, dat maakt niet uit, maar ik betaal hem niet. En nu, 14 maanden later, €780. En meneer van kantoor begint hem nu te knijpen. Die zegt, joh, oh, ze hebben weer een verhoging. Laten we maar betalen. Ik zeg, we betalen helemaal niks. Ja, maar dat is een hoop geld. Ik zeg, inderdaad. Dan kun je 3 zieke paarden mee van het leven redden, van dat geld. Ik zeg, joh, laten we nou maar betalen, want anders krijg je... Ja, dat is niet goed voor je imago. Een imago? Dan gaan ze ineens op je gevoel spelen. Ja, je image. Ik zeg, mijn image? Heb ik ineens een image? Ik vind het zo'n dom woord, hè? Image. Mensen hebben allemaal nu een image.
1: Nee, ik heb een image.
0: Ja, moet jij weten. Je image. Ik zeg, als ik op de wc zit en het lukt niet en ik zeg, image! Flapt hij er zo uit. Je image. Ik zeg, ik ben gewoon een Marokkaan die heel goed Nederlands kan praten en af en toe tegen een boom aanpist. Ik zeg, dat is mijn image. Tja. 3 weken geleden ben ik weer aangehouden. Helemaal terecht. Want ik was namelijk aan het autorijden en ik had de telefoon zo. €160. En ik heb wel zo'n carkit, hè. Mensen, ik was de eerste met een carkit, geloof mij. Op de zwarte markt, 7 jaar geleden, kon je die carkits kopen met zo'n zuignapje, weet je wel. Moest je aan likko. Zo op je dashboard. En dan kon je zo je telefoontje erin doen. Dat waren de eerste carkits. Ik heb gelikt door aan dat ding. En dan viel hij weer op de grond, pluisjes eraf. Maar op een dag bedacht ik me, ik denk, hé, die Turk waar ik hem heb gekocht, die heeft hem vast getest.
1: Heerlijk. Ja, is goed.
0: En dan had ik hem op carkit en dan belt er iemand, druk op de knop. Hallo, meneer Jeep. Je staat op de carkit, je moet even iets harder praten. Hoor je me zo wel?
1: Ja, zo wel.
0: Oké, dan. Dus ik rij zo door Amsterdam, we staan stil bij een stoplicht. En ineens uit het niets een motoragent, zo naast me. En ik zie hem, maar ik laat zo die telefoon vallen. Ik denk, ik heb mezelf nog nooit zo schijnheilig zien kijken. En ik, oh nee, shit. En toen dacht ik, niet naar hem kijken, dan heeft hij niet gezien. En het stoplicht, dat bleef maar op rood. Alsof die agent zo'n apparaatje heeft om dat ding te beïnvloeden zo. Klik. En op een gegeven moment, dat duurde me te lang. Ik denk, misschien is hij wel weg, misschien is hij wel weg. Dus ik draai me zo om heel voorzichtig en ik zie die agent dit doen. mijn raam naar beneden. Hij begint gelijk van, meneer, dat is 160 euro, hè, dat weet u. En ik speel nog steeds. Huh? 160 euro? En ik hoor die telefoon op mijn schoot.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: In het verkeer zit je niet op je telefoon.
2: Ik ga nu rijden, ben ik van mono. Tot zo.
3: Mij niet appen.
4: Salami of spinazie?
5: Mij niet appen.
6: Kan iemand dit even checken?
5: Mij niet appen.
6: Mij niet appen.
7: Hey, waar blijft Gio?
8: Mij niet appen.
9: Laat anderen voor vertrek weten dat je onderweg bent. Zo raak je niet afgeleid. Rij mono en kom veilig thuis.

0: Ik heb een hele goede vriend en dat is een kameraad van mij. Dat is een Amerikaanse gastarbeider. Die werkt bij ons. Die gaat alle dagen op en af. Die werkt in de ascenseurs. Maar na zijn uren rijdt hij met een tram ook. Hè. En op een keer zat ik op die tram klaar om naar een optreden te vertrekken in Joegoslavië. Die Amerikaan reed met die tram. En als wij zo in een opstropping terechtkwamen, begon hij zo altijd te goochelen en te toveren om zijn tijd te passeren. Hè. En ik zeg zo in mijn eigen tegen mezelf, tegen mijn fanclub. Ik zou een keer willen vragen hoe dat die gast heet. Hè. Misschien is dat interessant om die in mijn optreden zo wat dingetjes te laten doen. Kwestie van spel, een beetje te rekken. Hè. En ik wat minder te moeten doen, maar toch evenveel. Hè. Om de crisis op te lossen. Hè. Ik ga daar naartoe en ik vraag me... ik had precies willen zien dat hij meer van Italiaanse afkomst was. Van die mannen van Mesopotamië daar, van de Lockheed-affaire met die duikboten in dat Watergate-schandaal daar. Hey, ik weet dat nog allemaal. Hè. Ik lees ook ons volksken. Ik ga daar naartoe en ik vraag me dat hij heet, hè, allemaal in perfect Italiaans. Hè. Ik, maar ik ga dat hier nu niet zeggen. Hè. Die gast die heette Emanuele Conchito Tapioca Pelleri de Lustre del... Wat was er nou bij?
1: Zalas.
0: Ah ja, het was alles. Het was alles. Dus. En ik vroeg hem of hem dat interesseerde en zo. En die zei direct, si, si. En ik direct, sa, sa. Hoe dat geil met zo'n onnozelheid kunt lachen. Hè. Dat versta ik niet zo zeg. Si, si, sa, sa. Die schiet hier al in de lach. Wat denk dat toch een keer 2 minuten na wordt dat je begint te lachen? Maar ja, ze hebben een kaartje gekocht en dat moet opgelachen worden. Hè. Dat moet op, hè. Ik zie ze hier straks buiten allemaal een overschot van hun kaart staan op te lachen. Hoeveel heb jij nog? Maar alleen. We wijken af. Die Amerikaans-Italiaanse gastarbeider zit er ook van achter een kremke aan het eten in het crematorium. Als je nog 2 seconden geduld hebt, is het binnen 5 minuten hier nog niet weg. Gracias, gracias voor de big applaus. D'abord representare myself, Emanuele Conchito Tapioca, Pelleri de Lustre, het is alles. Eerste grande truco, le truco del lapino. You see the lapino pandare alla fissella, passare per la mina, disparare in de manchetta de Manovello Conchito Tapioca, Pelleri de Lustre, Tizalos. Is everybody capito italiano, americano? No? Ok. Allora, grande truco, de lapino. De lapino, de kleine konin. Allora, grande truco, de lapino va montare dalla mina, de rabbit hip in de hand. En Emanuele, niks te scheren, niks te trucaren, everything real, nothing in the pockets, niks te trucaren, nothing in de casquetta. Nu toch niet meer. Niks te trucaren, just een klein beetje foefelaren. Allora, grande truco, de lapino van Montare da la mina. Uno! Secondo! Regardare pubblica. Uno. Regardare pubblica. Uno. De giarene. Della pila va a montare dalla mia. Uno. Due. Fufolare. Tre. Momento, niks terminare. Secondo grande truco de Manovello, le truco del tuo ballonnetjes. Momento, attrapare materiello. Oké, d'abore soufflare in ballonnetjes. Very difficult. Niks panikare. Zolang dat er hier al zo'n tempel kan. Oké, secondo. little bit discriminare. Oké, allora explicare. You see one blue ballonnetje in the right hand and one red ballonnetje in the other right hand. Nou, grande trucco. Le trucco del illusionare. Momento, niks bougiare. Nothing moving. Concentrare. Cari de lapino non de gelo. Concentrare. Attrappare mixamatose, mannaggia. Concentrare.

Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24. Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.

0: Mix24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix24.
1: And now,
2: all day long,
3: in the mix.
4: Mix 24.

0: 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
3: Hey jongens.
2: Hey.
3: Proost.
2: Proost.
1: Frisje?
4: Ja, ik Bob vanavond.
2: Oh.
4: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan en moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik Bob.
5: Gezellig.
0: Ja. Ben je Bob? Zeg het hardop.

Wat zou dat heerlijk zijn? Trusten, trusten. Slaap lekker, jij ook slaap lekker. Zoen, lekkere zoen. Slaap je al? Nee, jij? Ja, ik stel altijd vragen in mijn slaap. Haha. Wat ben jij grappig? Het is mijn vak, laten we dan maar gaan slapen. Zo zal slapen. Heel voorzichtig strelen. Oh, hij streelt, dan slaapt hij lekker nog niet. Maar niet vragen of hij slaapt, maar niet vragen of hij slaapt. Anders krijg je weer, ja, ik streel altijd in mijn slaap. 2-0, jij maakt ontbijt. Oh, wat ligt dit lekker. Ik denk dat ze slaapt. Pst, slaap je? Ja, nee dus. Weet je, nou, ik sliep ook nog niet. Ach, ga weg. Lig je lekker, ik lig wel heerlijk, maar ik denk dat we moeten gaan slapen. We moeten beide heel vroeg op. Laat maar gaan slapen, goed. Laten we dat maar doen, welterusten. Jij ook, welterusten. Zo liggen of lepeltjes? Nee, zo ligt heerlijk. Arm in de weg. Nee, arm in de weg. Jij hebt veel meer deken. Oh. Hier heb jij alle deken. Ja, nou lig je lekker. Oh. Hou me heel goed vast. Wat is er dan? Niks. Gewoon dat je me heel goed vasthoudt. Ik heb het hartstikke warm. Jij wou ook alle deken. Hier heb jij wat deken terug. Ja, nou lig ik lekker. Is het jouw voet? Nee, die van jou nou goed. Gek, dan hebben we er 5. Zullen we morgen naar de Bahama's gaan? Dat we alles verkopen, dat we gewoon samen weggaan. Lekker, alles doen we weg. Kan ons het schelen? Doen we toch niet? Nee, maar het is zo lekker om over te kletsen. Ja, dat is wel zo. Maar laten we nou maar gaan, goed, laten we nou gaan slapen. Dat, hey, ook slaap lekker. Hé, hey, ik hoor wat. Het huis staat in brand. Geef niks, ga wel weer uit. Jij wil echt slapen. Ik denk dat we moeten slapen, slapen. Of zullen we vrijen? Ja, nou slaap je zeker. Even knabbel aan het rechteroor. Kijk, daar is hij alweer. Wat is het? Moeten we wel op? Nee, we hoeven nog niet op mijn sliep. Nee hoor, ik sliep niet wel. Je sliep wel. Niet is wel eens niet is. Wat zei ik dan als laatste? Iets met tekens. Nee. Oh, wat ligt dit lekker. Laat jij de hond nog even uit? Haha, we hebben geen hond, geintje. Jij zou nog wel de vuilnis doen. Oh nee, ja, dat zou je nog wel doen. Oh, doe ik echt volgende week alle 188 zakken. Vergeetachtig diepje. Oh, wat ligt dit lekker. En ik heb je lief. Hallo. Ik heb je lief. Hallo. Ik heb je lief. Hallo. Hey. Hallo, ik heb je lief. Hallo.

Mission of the Groove.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting, geldig vanaf dinsdag tot en met donderdag. In de loop van de middag kans op een enkel spatje, maar op veel plaatsen blijft het droog bij 21 tot 26 graden. 'S Avonds en in de nacht naar woensdag klaart het geleidelijk weer op en koelt het bij weinig wind af naar 10 tot 15 graden. Woensdag overdag afwisselend zonnige periodes en stapelwolken en op een enkele middagbui naar droog bij een 22 tot 26 graden. Er verandert niet veel aan het weerbeeld dan en de zon schijnt geregeld, afgewisseld met wolken en zeer lokaal een enkele bui. Donderdag volgt wederom een grotendeels droge dag met flink wat zon. De maximum komen uit tussen de 20 en 25 graden en daarbij staat een zwakke tot matige wind. Dan boven Zuidwest-Europa bouwt zich opnieuw een hittereservoir op en de kans is groot dat met een zuidelijke stroming deze warme lucht richting Nederland wordt aangevoerd in het weekend. Hierdoor loopt de temperatuur weer flink op en vooral begin volgende week volgt mogelijk opnieuw een periode met heet zomerweer met op grote schaal tropische temperaturen. Tot zover het weer.

Dames en heren. Namens het bestuur van ons genoegen duidelijk u meiden dat de vereniging is uitgebreid met 12 nieuwe leden. 12 nieuwe leden. Het zijn mevrouw Peper, mevrouw Zwaarmakers, juffrouw Van der Stang, mevrouw Perenboom, mevrouw Stofregen, mevrouw Op de Beke, mevrouw Deegroller, mevrouw Stip, mevrouw Hak, mevrouw Loof, Hutjes. Loofhutjes. Mevrouw Kistenmaker en mevrouw Schroot. Hamer. Schroothamer. We hebben deze nieuwe leden een officiële uitnodiging gestuurd om vanavond hier aanwezig te zijn. Helaas zijn mevrouw Peper mevrouw Kistenmaker juffrouw Van der Stang, mevrouw Perenboom, mevrouw Op de Beke, en mevrouw Stofregen, die zijn helaas niet verschenen. Wel aanwezig zijn mevrouw Zwaarmakers, mevrouw Deegroller, mevrouw Stip. Yep. Mevrouw Hak. Mevrouw Loof. Hutjes. En mevrouw Schroot. Hamer. Namens het bestuur van ons

genoegen. Heet ik dan ook? Mevrouw Zwaarmaker. Mevrouw Deegroller. Mevrouw Stip. Stip. Mevrouw Hak. Hak. Mevrouw Loof. Hutjes. En mevrouw Schroot. Hamer. Van harte. Hutjes. Hutjes. Maar, namens het bestuur van ons genoegen, wil ik u wel even mededelen dat als mevrouw Peper mevrouw Kistenmaker, juffrouw Van der Stang, mevrouw Perebo, mevrouw Op de Beek en mevrouw Stofregen, als die denken dat ze zonder tegenbericht de vergadering mogen verzuimen, dan vergissen ze zich. Mooi. Lelijk.

Çe bu arada dam. Van de ledenlijst geschrapt. En we gaan gewoon verder. Met. Mevrouw Zwaarmaker. En het hele zootje.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey hoor.
2: Hey.
1: Proost.
2: Proost.
1: Frisje?
3: Ja, ik bob vanavond.
2: Oh.
3: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan. En moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik bob.
4: Nou, gezellig.
5: Ja. Ben je bob? Zeg het hardop.

geheim, Lena. Want je gaat studeren en al die nuances en zo. En daarom ben ik eens een keer een dagje weer op zoek gegaan naar de basis. Ben ik gegaan naar een Haagse koffietent. Hoef ik je bijna niet uit te leggen. Maar een koffietent, hè, dat is een houten keetje van 5 bij 6 meter. En dan passen alle problemen van de wereld, die passen daarin. En die worden door de arbeiders met een bakkie pleur eventjes opgelost en geanalyseerd. In een paar seconden, hè. Ja, en toen ben ik gegaan trouwens. Toen ben ik gegaan naar Koffiehuis Dick. Koffiehuis Dick, of naar Koffiedik gingen wij vroeger altijd. Noemden wij Koffiedik. En daar is ome Dick de baas. En toen ik daar binnenkwam in die koffietent, dames en heren, hadden ze het over het voetbalvandalisme. Ik bestelde bij ome Dick een bakje pleur en een kano. U weet wel, zo'n langwerpige gevulde koek die volgens ome Dick kano's heette, omdat ze oorspronkelijk zijn bedoeld om mee in de koffie te roeren. Dat niveau ongeveer, hè? Ja. Ik luisterde naar de arbeiders die bezig waren met het voetbalvandalisme. Het voetbalvandalisme was een kwestie van te veel aandacht. Dat tuig krijgt veel te veel aandacht. Ze kennen in Den Haag de thee aan het eind niet zeggen, hè? Veel te veel aandacht. Ze krijgen vooral te veel aandacht, zei ome Dick, van Studio Sport. Van die 2 biljartballen van Studio Sport. Die moest eens ophouden met uitzenden van dat geraas op die tribunes, dat soort beelden. Nee, alleen maar beelden van het voetballen. Hij ging dat getest en dan toch nog door met speerwerpen, treinen slopen en scheidsrechters verbladen. Dan zat er niks anders op dan het hele zootje geregeld tegen de muur te zetten. En als ook dat niet hielp... dan zat er niks anders op dan het hele betaalde voetbal maar eens af te schaften. Ja, af te schaften, ja. Ze hebben wel eens een theetje over en die flikkers dat het is. Ja, zeg je, zo met ik, dat is inderdaad waar, want die betaalde voetballers die verdienden zo schandalig veel. Dat het ergens eigenlijk toch best wel een beetje begrijpelijk is dat een handjevol lefgozertjes met een uitkering af en toe de boel in elkaar slaat. Niet dan? Ja toch? Hé? Daarna begonnen ze over AIDS. Dat kreeg je van bijen. Klaar. Gat in de ozonlaag. Harry, dat is er altijd al geweest, dus dat trekt vanzelf wel weer dicht. Zo niet, dan verzinnen ze er wel wat op. Ik zeg, wat verzinnen ze dan? Nou, grote spuitbus met ozon of zo, dat trekt vanzelf al weer dicht. Politie heb je geen reet, dan als je ze nodig hebt, dan zijn ze er niet. Yes, zegt ome Dick. Yes, dat klopt. Yes, ja. En daarom heb ik Boef aangeschaft. Hij wees op een grote bruine hond die bij het horen van zijn naam in de hoek van de koffietent zijn oren spitste. Dit, zegt ome Dick, is Boef. Een originele Alaskaanse saledehond. En die ruik wat van men is, en als je er al zit, gerpt hier. Dus ik ging wat voorzichtiger zitten, dames en heren. En ome Dick die zei opeens, hij kent nou kunstjes. En die hele koffietent, zegt Toon van de gemeente Reiniging en de man die de leesportefeuilles rondbrengt, die gingen allemaal meteen de krant lezen. Die kwamen al jaren in dat koffiehuis, die kennen al die klote geintjes al. En ik was een sigaar. Ik zeg, wat kent die pokkenhond van je dan, joh? Ome Dick zei, nou, dan moet je eens opletten, Harry. Hij pakte een Maria-kaakje van achter de toonbank en hield dat voor die neus van die husky. En hij zei, kijk eens, Boef, een koekje van Hitler. En dat beest bleef zo zitten, zo. En vervolgens begon ome Dick heel pesterig met dat randje van dat Maria-kaakje op die natte neus van die husky te timmeren. En dat beest kwellen en kwellen. Maar hij vrat het koekje niet op. En dan moet je opletten, zegt ome Dick. Kijk eens, Boef, een koekje van Beatrix. Bij Beatrix had hij het kaakje op. En bij Trix zat hij klaar voor het volgende kunstje. Hij kan ook doodvallen, zegt ome Dick trots. Als dat zou kunnen, zei Toon van de gemeente Reiniging. Ken dat pokkenbeest een koffie zetten, zegt die man van de leesportefeuille. Sta een half uur droog, erkel. Nee, zegt ome Dick, dat ken hij niet, dat mocht ik hem nog eens leren. En ome Dick schenkt een bakje in voor die man van de leesportefeuille en zegt, waarom ben jij trouwens zo laat, joh, puntmuts? Normaal ben jij altijd een half uur eerder. Zegt die man van de leesportefeuille, haal op, scher uit, joh. Gisteren in de Rijke Werken heb ik 2 portefeuilles verwisseld. In de Vogelenbuurt. Gaan die Rijke Werven leggen bellen? Die hebben geen flikker te doen, die gaan dan leggen bellen. En dan moet ik op het matje komen op het hoofdbureau van de portefeuille. Nou, afijn, je weet waar het ligt. En ik zeg ineens van, ja, ik wou er een beetje bij horen. Ik zeg van, ja, dat weet ik ook waar dat ligt. Dat ligt aan de andere kant van Den Haag, aan de Beatrixlaan. Nou, ome Dick, die begon keihard Hitler, Hitler, Hitler te roepen, zeg. Maar die pokkel
Ja, je wordt er niet echt wijzer van, hè. Dat is wel geinig daar, hè. Ik vind het wel jammer, ik hoor er niet echt bij. Weet je hoe ze me daar noemen altijd? Een doorgestudeerde idioot. Dat ben je daar als je MAVO hebt, hoor. Dat gaat heel hard, hoor. Ja. Nee, maar nee, eerlijk gezegd, ik heb gestudeerd. Ik kom er eerlijk vooruit. Ik weet of ik huur of koop. Hè, als ik maar een huis heb. Woningnood, dat is erg, joh. En wat nou leuk was, toen ik in die koffietent zat, hebben ze de woningnood daar zo in 20 seconden opgelost. Van heel Den Haag. 20.000 woningzoekenden in 20 seconden, joh. Dat ging zo. Dat ging zo. Ik had net bij ome Dick een nieuwe kano besteld. Toen ome Dick zei tegen de man van de leesportefeuille, hoe hoog is nou een gemiddelde kamer? Zegt die man van de leesportefeuille, 2,5 meter. Wat gebeurt er, zegt ome Dick, nou in die bovenste halve meter? Loopt daar wat rond? Hangt daar een babyboxje of zo? Nee. Dus mijn voorstel is om van alle huizen een halve meter af te halen. Dan hou je op een flatgebouw van 10 verdiepingen. 10 keer een halve meter is 5 meter over. Is ruimte voor 2 nieuwe woonlagen. Keer 10 gebouwen is 20 nieuwe woningen. Maal 1000 flatgebouwen die staan er is 20.000 nieuwe woningen. Klaar. En ik zei met mijn stomme kop om erbij te horen. Ik zeg van jongens, maar wie gaat dat betalen allemaal, jongen? Die plafonds omlaag en die vloer omhoog en zo. Andersom, weet ik veel. En toen werd het stil, zeg, in die koffietent. Het ging namelijk over geld. Dat moet je nooit doen. Het werd loodst. Ze betaalden geen flikker allemaal. Niks. De helft van hun geld verdween al naar de belastingen. En de andere helft in de Bermuda-driehoek van het huishoudboekje. Ze betaalden geen flikker. En nou moet ik zeggen, ik betaal helemaal geen ruk. Ik heb dat hele plan voor ze verzonnen. Ik krijg geld van ze. Zijn ze gek geworden om mijn geld te vragen? Nou, en daarna ging het maar door en door en door over geld. Op een gegeven moment begonnen ze zelfs over de vormgeving van het Nederlands bankbiljet. Hoe onze flapjes eruit zagen. En ome Dick zei, nou vroeger was het ook niet heel soeps, maar toen waren ze tenminste consequent. Toen stond er op elk flapje, vanaf het verfje tot het duizendje, een oude lul uit het jaar nul. Maar tegenwoordig haalt ineens die oude lullenparade halverwege het 25e op. Weg baardapen, hè? Dan krijg je ineens een bloementuin. Dan komt er een loofvogel voorbij. Hè? Die stoot zijn harses tegen een antieke vuurtoren. Hè? Wat is dat voor een beleid, joh? Ik kan er niet mee voor de dag komen in het buitenland met dat monopoliegeld. Zelfs in België is het nog beter geregeld, jongen. Daar staat Badenweg gewoon met zijn giegels op de bank. Dat moesten ze bij ons ook doen. Nee, Badenweg niet. Beatrix natuurlijk. Hè? En Beatrix moest er niet zo laf op als op de gulden. Wat stond ze daar laf op, Beatrix, zeg? Dat ze zo om zo'n hoekje kijkt. Ja, dat... Met zo'n kop van, ik vind het eigenlijk te weinig om op te staan. Zo staat ze op. Als die piek nog even doordevalueert, ben ik pleiten. Zo staat ze op. Hè? Hè? Nee, Beatrix moest recht op het bankbiljet. Tegen, zegt de man van de leesportefeuille. Hartstikke tegen. Want zo'n Beatrix gaat op een gegeven moment namelijk dood. Het spijt me, maar ze kan dood. Of ze geeft de scepter over aan dat racecoureurszoontje van dat. En dan kunnen we opnieuw gaan leggen drukken. En dat kost geld. En dat kan nooit de bedoeling van geld zijn dat geld geld kost. Dus wij zeiden, ja, wat moet ze dan, jongen? Nou zit die man van leesportefeuille. Mijn voorstel om daar cijfers op te zetten. Alleen maar cijfers. Het gaat met geld op cijfers. Cijfers revalideren, nou die devalideringetje niet. Cijfers blijven cijfers. Cijfers top. Dus ik zal even een voorbeeldje geven op een briefje van Vef. Vef. Of een briefje van Tina, die zegt, je bek, maar we snappen het wel. En ome Dick zegt, dat is een belachelijk beleid, jongen. Alleen maar een vijfje op het vijfje, jongen. Gekkenhuis, jongen. Dat is vraag om vervalsen, jongen. Ze zitten er een voor in klaar, zijn ze. En die man van de leesportefeuille zegt, ben je een beetje goed uitgeslapen, hè, ome Dick? Hey, hè? We werden eens gehoord van een briefje van 15, gek dat je er zit. Hè? En Toon van de gemeente Reiniging die zei, nou kijk, als je toch aan het vervalsen bent, kan je beter die 1 erachter gooien. Je hebt hier meteen een briefje van 51. Hè? De discussie liep hoog op tussen Beatrix en cijfers. Hè? En elke keer als het woord Beatrix viel... dook die hond met zijn kop in de pan met gehaktballen. Hè?
En pas toen die husky braakgeluiden begon te maken, kwam de confident erachter dat het misschien wel beter was geweest als ze Hitler op het Nederlands bank liet, dat ze met z'n allen over de tijd gingen ouwehoeren. Dan moet je een partij tijd hebben, jongen. Dat begon met een vraag van ome Dick aan mij. Ome Dick die zegt, Harry, hoe laat heb je het, man? Zeg, ik heb het 2:30. Zegt Toon van de gemeente Reiniging, ik heb het anders 3:30. En de mijne loopt gelijk. En ome Dick zegt, waarom zou die van jou dan gelijk lopen? De mijne loopt gelijk, zegt Toon, want dat is een swats. En ome Dick zegt, waarom zou een swats gelijk lopen? Swatsers lopen gelijk, zegt Toon, want die zijn geëk. En waar, zegt ome Dick, waar haalt dan die ekken de tijd vandaan om die swats van jou te ekken, ekel, hé? Ja, zegt Toon, waarschijnlijk heb zo'n ekker zelf ook een swats. Nou, dat vind ik flauw. Wat ik me afvraag, zegt ome Dick, is waar haalt zo'n ekker de tijd vandaan om de allereerste swats te ekken? Dat vraag ik me af. Ja, zegt Toon, dan vraag je me wat. Waarschijnlijk hebben ze daar in Zwitserland in die swatsfabriek hebben ze gewoon 002 gebeld. Ja, dat vind ik een flauw verhaal, zegt ome Dick. En trouwens, dat hele 002, dat doet geen kalote van. Niks. Geen bal. Ik bel dat wel eens op, dat 002. Dat doet geen reet van. En wij zeggen, waarom dan niet, joh? Hij zegt, dan bel ik dat op en dan krijg je zo'n mokkeltje aan de lijn. Zo'n mokkel, en die heeft geen flikker te doen, dat werfje. Die zit er nagels te vijlen of zo. En zo'n werfje roept maar wat. Ja, zo'n werfje roept bijvoorbeeld, zegt ome Dick. Het is 27 minuten en 7 seconden. Ik zeg, nou in, dat kan toch? Hij zegt, nee. Want tegen de tijd dat dat mokkeltje hebt gezegd, het is 27 minuten en 7 seconden, is het al 27 minuten en 11 seconden. Want ze heeft 4 seconden nodig om te zeggen, het is 27 minuten en 7 seconden. Goed, het gaat me om 4 luizige seconden, maar met schaatsmiddag gaan we plakken werd, hoor. En wij zeiden allemaal, ze zeggen daar niet de hele dag van, het is 27 minuten en 7. Nee, dat zegt ook, maar dat weet ik ook wel. Het was maar een voorbeeldstuk schimmel dat je daar zit, zeg. Nee, zeg maar rustig, ze zeggen daar, ze zeggen maar, bij 02 zeggen ze, bij de volgende... Is het zussen, zo en zo laat? Zeg, ome Dick. Toch deugt het ergens niet. Dan bel je de tijd op om te horen hoe laat het is. Krijg je te horen hoe laat het na een tijdje, na een bepaalde toon in de toekomst gaat leggen worden. Als ik 02 wil, wil ik meteen weten hoe laat het is. En wij zeiden, joh, dan trek je er toch 4 seconden vanaf, zeg. Dat zal maar helemaal gebeuren, zegt ome Dick, zeg. Dan ben ik een kwartje kwijt om de derde te bellen. Krijg je een rekensom op, rot is lekker op. Als ik de tijd wil ik meteen weten hoe laat het is. Nu laat het ook. En wij zeiden, denk nou aan je hart, joh. Geef het nou eens toe. Op de toon loopt 002 gelijk. Zegt ome Dick. Toch deugt het ergens niet. Hebben jullie er bijvoorbeeld wel eens over nagedacht? Hoe lang zo'n toon erover doet? Om van de centrale bij de abonnee te komen, hè? Dat kost ook allemaal tijd. Dat las ik laatst in de Panorama. Geluid kost tijd. Dus dat is met de pieptoon ook. Hè? En toen zegt Toon, dacht je dat ze daar bij 002 niet over na hadden gedacht? Ze sturen die toon gewoon wat eerder weg, zodat ze op tijd aankomen allemaal. En ik zei, dat ken nooit. Dan zouden ze een toon naar Maastricht eerder wegsturen dan een toon naar Hilversum. En dat doen ze ook, zegt Toon. Dat is computer gestuurd, jongen. Al die tonen gaan op tijd de deur uit, het hele zootje komt op tijd halen. Echt waar. En ome Dick die werd kwaad, die zegt, hoe weet jij dat nou toch allemaal, joh, puntmuts, dat je er zit, jongen. Nou, zegt Toon, rustig aan, jongen, ik zit vaak op de weg. En waar ik nou ook zit, Maastricht, Den Helder of Middelburg, op de toon loopt overal 002 gelijk. En dan zit je erin, zegt ome Dick. Hoezo, zegt Toon, ik zit nergens in. Je zit erin, zegt ome Dick. Waarom leg jij overal 002 te wedden? Die swats voor jou liep toch lek, hè?

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting geldig vanaf dinsdag tot en met donderdag. In de loop van de middag kans op een enkel spatje, maar op veel plaatsen blijft het droog bij 21 tot 26 graden. 'S Avonds en in de nacht naar woensdag klaart het geleidelijk weer op en koelt het bij weinig wind af naar 10 tot 15 graden. Woensdag overdag afwisselend zonnige periodes en stapelwolken en op een enkele middagbui naar droog bij een 22 tot 26 graden. Er verandert niet veel aan het weerbeeld dan en de zon schijnt geregeld, afgewisseld met wolken en zeer lokaal een enkele bui. Donderdag volgt wederom een grotendeels droge dag met flink wat zon. De maximum komen uit tussen de 20 en 25 graden en daarbij staat een zwakke tot matige wind. Dan boven Zuidwest-Europa bouwt zich opnieuw een hittereservoir op en de kans is groot dat met een zuidelijke stroming deze warme lucht richting Nederland wordt aangevoerd in het weekend. Hierdoor loopt de temperatuur weer flink op en vooral begin volgende week volgt mogelijk opnieuw een periode met heet zomerweer met op grote schaal tropische temperaturen. Tot zover het weer.

0: Dankjewel. Nou ja, toen was ik vrijgezel. Hey. Zo jongen, ik zat er zo tegenop te kijken. Tegen dat weet je wel, weer opnieuw beginnen. Voordat je iemand goed leert kennen, ben je gewoon jaren verder. Dat is mijn mening. En nou, in deze tijd, weet je wel, moet je gaan daten. In mijn tijd vroeg iemand verkering, nu is het daten. Daten. Ik snapte helemaal niks van het hele daten niet. Daten. Ik date maar wat, echt waar. Echt, ik deed het hier, ik deed het daar, ik deed het door elkaar, ik deed iedereen. Ik was zo wanhopig, ik was mezelf niet. Dus ik kwam ook mensen tegen die ook hunzelf niet waren. Nou ja, ik kwam iemand tegen die had niks van zichzelf. Marit, was mijn eerste date. De tieten waren niet van zichzelf, de haar was niet van zichzelf, de wenkbrauwen waren niet van zichzelf, de ooglenzen waren niet van zichzelf, de nagels waren niet van zichzelf. Er zat een lippenlak had ze op laten spuiten, iets te veel boven. Dus als ze op de fiets stond, dus flop, flop, flop, ging het zo een beetje, serieus, dat hing een beetje los op. Hier had ze weg laten zuigen, hier, ik dacht, maakt niet uit, ik ben ook niet mezelf. Waarom verwacht ik dat van... Goedenavond, mevrouw. Hallo, u bent laat. Hoe kan dat?
1: Ik wist niet wat ik aan moest doen.
0: Oh, voor de televisie. Oh, maar dat geeft niks. U komt zo ineens binnenvallen. Oh, leuk. U heeft niet zoveel gemist.
1: Nee, ik heb op het scherm gekeken.
0: U heeft op het scherm gekeken. U weet wat het is, waar u zit nu, op het kaartje. Wat staat er? Najib Amhali. Ja, want er zijn twee zalen. Zit u wel in de goede zaal? En we hebben hier filmopnames. Najib Amhali zingt Change the Volksliederen. Ja, ik heb net één lied gemist, maar ik doe nu het volgende lied. Kom net op tijd binnen. Het volgende lied, dames en heren, wat ik net vertelde in het eerste verhaal over het liedje. Dan vindt ze haar vader bovenop die berg. Goed? Praat er even bij waar het over gaat. Hier zijn je bruis.

En dan het derde lied, wat ik net vertelde, over die hond, weet je wel, die dan kwijt was in het begin. Dus, ze twijfelt, zit ik hier goed, zit ik hier goed? Nee, hoe is dit goed toch, mevrouw? Je hebt niet zoveel gemist. Kleine scheiding voor de rest. Ik zie hier ook nog lege plekken, komen die ook nog? Want ik maak ze dan kapot, hè, dat snapt u natuurlijk wel. Nou ja, kapot is een groot begrip. Maakt niet uit, we doen het helemaal overnieuw, ja? Nee. Ik vertel over Marit, hè. Echt, mensen, ik vond het leuk. Weet je, voor het eerst dat ik iemand had die, ja, weet je, niet echt zichzelf was. Ik was mezelf niet. Ik denk, nou, leuk. En we gingen daten. Nou, echt, als we op straat liepen, iedereen keek Marit aan. Want Marit had van die korte dingen altijd vaak aan. Mini. Mini-rock. Nou ja, mijn rock, het was meer een brede riem wat ze een beetje hier had hangen. Daar leek het op.

Ongelooflijk. Een van me zag ik uit de jeep, het is een slet. Ik zei, waarom? Zo denken vaak mannen, die denken als een vrouw heel veel ex heeft gehad, is het een slet. Maar als een man heel veel ex heeft gehad, is er niks aan de hand. Dat vind ik persoonlijk niet kunnen, ja toch? Hier, nog meer slet in de zaal. Hier. Ja, is te makkelijk, is te makkelijk. Sorry. Schrap. Ik zeg... Ja, nou ga ik los. Ik zeg... Frustraties komen nu naar boven, jongens. Nee, ik zeg luister, ze is gewoon heel populair. En daar kunnen mannen niet tegen, als een vrouw heel populair is. Hè? Want ze was echt populair op Hives, MySpace, Facebook, Twitter. Weet je wat, er zat ook een vrouw met meldingsdrang. Dat vond ik iets minder. Ze zat de hele dag liep ze met dat ding, weet je wel, te melden wat ze aan het doen was. 'S morgens begon het al. Wat een mooie dag, ik sta maar eens op. Ik, ja, iedereen staat op, trut. Ja, of ik zit nu in de tram. Ik denk, wie interesseert dat nou dat je in een tram zit? De conducteur. Hé, er zit er een in de tram, even controleren. Het eerste wat we deden, gingen we uit eten. Zij hadden het restaurant geregeld. Zaten daar bij zo'n Michelinster restaurant. Ja, ik voel me dan ongemakkelijk, weet je. En we moesten daar van 7 tot 12 zitten. Het was namelijk 9 gangen. 9 gangen. Eerste gang was een bordje met 2 worteltjes erop. Ik denk, wat is dit? Ik dacht, de kok heeft wat laten vallen. De ober hebben het te snel gebracht. Hij had er een verhaal bij ook. Hij zegt, voor u zit u 2 wortels. Ik zeg, ja, dat zie ik, zijn er 2. Van hak? Nee, niet van hak, meneer, uit onze biologische tuin. Deze behandeld met sesamzaad en die andere met stikstof. Hij was nog niet weg, want ik deed op. Ik zeg, dit moet iets sneller hoor, die gangen. Kom maar door met die dingen. Hoofdgerecht, geparfumeerde kwartel. Ik heb nog nooit kwartel sowieso gegeten, laat staan geparfumeerd. Dus ik ruik aan dat beest en ik denk, het ruikt naar Van Giels, van vroeger, ken je dat nog? Geparfumeerde kwartel. En daarnaast lag schuim van eekhoorntjesbrood. Ik zeg, het lijkt wel een hele dierenbos, vriend. Wat een idee. Ik zeg, dat schuim, ik weet niet, dat schuim dat zag er toch voor mij niet fris uit. Weet je, dat schuim dat vond toch alsof de kok op een gegeven moment, ja, ja, breng maar weg, ja. Ik zeg, meneer, dat schuim dat lust ik niet. Meneer, dat is heerlijk in combinatie met de kwartel. Ik zeg, ja, dat vind jij. Ik zeg, dat schuim moet weg. Haal weg dat schuim. Hij wil het bord meenemen. Ik zeg, gewoon met je doek hier deppen. Gewoon hap te krijgen. Wegschuim. En alles wordt daar geserveerd op een bedje van. Nou, ik herkende er geen bedje in, hè. Ik dacht echt, de kok maakt een bedje, weet je wel, van een blad sla en 4 kaasengels, weet ik veel, ik zeg maar wat. En dan doe je die vogel op. Ik zeg, waar is dat bedje? Ik zeg, hier meneer, hij ligt onder een bedje van rode bieten en sesam. Ik ben een simpele jongen, ik hou van Febo. Febo kroketje op een bedje van karton. Heerlijk. Ja. Onzin allemaal. Dus ik dacht, nou moet ik ook iets leuks bedenken voor de volgende date. En ik zeg tegen Marit, ik neem je mee. We gaan 2 dagen lekker uitwaaien op het strand. Ze zegt, oh, ik ben nog nooit op de Malediven geweest. Malediven, ik bedoel Vlieland. De Malediven. Oh, Vlieland vind ik ook leuk. Hoe lang is dat vliegen eigenlijk, Vlieland? Ik zeg, Vlieland, Marit. Dat is bij Harlingen oversteken met een boot. Oh, met een cruise. Ik zeg, nee, niet met een cruise. Gewoon met een heen en weer boot. Als je niet op tijd uitstapt, ben je weer terug in Harlingen. Nee, de weg, de dure winkelstraten wisten ze wel te vinden. Die konden ze, dat wisten ze, dan belden ze, ja, kun je me ophalen? Ik sta op de PC Hoofdstraat. Ik zei, ja, bij welke winkel? Oh, deze heet Sale. Sale. Ja, en het wordt nog erger. Kan het erger, denk je? Ja, veel erger. We kennen elkaar 2 weken. En ze vraagt naar Jeep, kan ik misschien voor jou heel snel 8000 euro lenen? Heel snel ook, hè? Ik zei, ja, even wacht. Ik zeg, mag ik vragen waarom? Ja, zegt ze, een ex van mij, die is plastisch chirurg en die heeft een aanbieding. Die kun je namelijk je billen laten liften. Ik wil heel graag mijn billen laten liften. Ik zeg, wat? Ja, het is een koopje hoor, 8000 euro. Ik zeg, inderdaad, dat is een aanbieding. Kun je het anders sponsoren, Najib? Ik zeg, oh, sponsoren. Dus je wil het niet lenen, maar sponsoren. Dan ben ik de sponsor. Komt er op de beeld te staan, deze reet wordt u aangeboden door Najib Amane. Op de andere kant de foto. Hey. Ja, plek zat. En... Kijk, begrijp me niet verkeerd. Ik vind het prima als mensen dingetjes aan zichzelf gaan veranderen. Dat is, weet je wel, dat is heel normaal tegenwoordig. Ik zat ook laatst voor de spiegel en iemand zei, hey, je haren bovenop. Ik zei, ja wat? Ja, je wordt een beetje kaal. Dat kun je dus in laten planten. Dan trekken ze er hieruit en dan planten ze zo weer terug. Ik denk, ja, dan ga ik verder. Dan doe ik ook de oren. Want de oren gaan op een gegeven moment ook een beetje hangen, denk ik. Dus dan is het... Ja, weet je wel, ik begin er niet aan. Ik zie wel steeds vaker mannen in mijn omgeving... Ik heb iemand in de band. Ik ga niet zeggen wie, jongens. Ik heb iemand in de band die heeft laatst nog zijn anus laten bleken. Ja, dat moet je zelf weten.

En ook nog eens in de kleur glow in the dark. Kijk, dat is kinky, hè. Ik vind het prima. Ik ga niet zeggen wie het is, maar het is een van de drie. Kijk, het geeft helemaal niks. Niet met z'n tweeën hem zitten kijken. Ik zie het heus wel, hoor, wat jullie doen. Dan gaan ze met z'n tweeën hem zitten kijken. Alsof Alexander is het niet. Dus dan blijven deze twee jongens over. En toevallig zijn het twee Hagenezen. Kun je het voorstellen? Gaan ze naar zo'n anusblekerij? Of weet ik, spuiterij of zo'n ding. Krijg zo'n boek. Oh, kies maar een kleurtje uit. Oh, deze vind ik mooi. Glow in the dark. Dan vragen we om. Waarom? Dan kan mijn vriend Mark me s'nachts zien in het park. Sorry Dennis, ik heb nou... Ja, schoot eruit. Schoot eruit. Sorry, ik riep Dennis en jij reageert. Ja, het is ook Dennis. Ik heb het eruit gegooid. Wat geeft het, man? Niemand kent je. Laat me handig als je met me in bed ligt en wil een boekje lezen. Nee, draai je om. Nee, hij is niet leuk. Hij is niet leuk, dit. Wij spelen vaak nightgolf. Dan gaat Dennis staan ergens. Bukken. Smack. Kijk, Dennis is de eerste echte officiële sterretje uit Den Haag. Ken je die sterretje uit Den Haag? Haagje sterretje. Dus als je Dennis ziet vallen, mag je een wens doen. En vroeger werkte hij bij Carglass. Mensen, sorry, het niveau gaat omlaag. Dat is niet de bedoeling. Het niveau gaat omlaag en weet je wat, dat is niet de... Nee, dus ik moet het... Nee, ik doe dit niet meer. Dus ik... Sorry Dennis. Want er zijn natuurlijk ook wat... Zijn er kleine kinderen vanavond in de zaal? Waar zitten de kleine kinderen? Wie is de jongste? Hoe oud ben jij? 12! Oh jee. Wat nog, jongen? 11! Oh, je papa moet straks uitleggen wat Carglass is. Maar dat weet je natuurlijk niet. Oké, ik houd beschaafd. Ik heb het over die Marit. Ik zeg, Marit, goed idee. Binnenliften, ik eerst. Jij? Ik zeg, ja, ik ga eerst liften tot hier. Is dat niet wat te hoog? Ik zeg, nee, dan kan ik zo mijn portemonnee voor je pakken. Zie je? Ik zeg, ik heb je door, het is klaar, het is over. Kom op, zeg. Ja, maar ik zeg, nee, het is over. Ik zeg, we daten niet meer, we horen niet bij elkaar. Ja. Ze heeft me nog een brief geschreven, nou, ik kon hem niet lezen. Serieus, aan elkaar geschreven. Beste Nahip. Nahip stond er, maar goed. De rest kon ik niet lezen. Ik vroeg aan een vriend van, kan jij lezen wat er staat? Ja, Nahip, voor de rest kan ik niet lezen. Ik heb het brief heel lang in mijn zak gehouden. Ik was op een dag bij de apotheek, gaf ik het per ongeluk af, kreeg ik gewoon medicijnen mee. Het is ook best moeilijk hoor, weet je, een goede date vinden. Vooral als je bekend bent, denk je, ja, vallen ze op mij of vallen ze op de Jeep Amhali, de komiek. Weet je, je hebt datingsites, maar ja, vind ik ook zo raar om een datingsite te gaan inschrijven. Ik heb het één keer geprobeerd, maar ik kwam niet verder. Toen stond er alleen voor hoger opgeleiden. Ik denk, ja, dan houdt het op. Ja, ik ben niet heel hoog opgeleid, dus ja. Wat blijft er over dan? Hè? Facebook, dat is voor de lager opgeleide en voor de Facebook. Maar ik vind, je moet iemand aan kunnen kijken, in het echt meemaken. En dat had ik laatst. Ik zit bij de bushalte in Amsterdam op de bus te wachten. En dan kijken de mensen raar naar mij, hè. Er zat zo'n Amsterdammer naast me, die kijkt zo naar me. Die zegt, hey, jij bent een Nahip Amhali. Ik zeg, ja. Moet jij nog met een bus mee? Ik zeg, nee, u gaat met mijn bus mee. Ik heb de bus zojuist gekocht. Komt een meisje naast me zitten. En ik kijk er zo aan. Ze zegt, hoi. Ik zeg, hoi. Weet je, alles gaat ineens vertraagd. En ik merk dat ik er aan zit te staren. Ze had prachtig mooi rood haar, sproetjes overal in de gezicht. En dan durf ik niet meer te kijken. En dan vind ik verlegen voor, ja, dan ben ik verlegen. Maar zij zit naar mij te kijken, te staren gewoon. Ik voel dat. Dus ik draai me nog een keer om en ze zegt, bij mij in de buurt is een Marokkaanse bakker. Daar haal ik wat Marokkaans brood, vind ik zo lekker. Zo. Ze zegt, ja, bij mij om de hoek is een Hollandse groenteboer, haal ik wel eens wortels. Ik ben Jane. Ik zeg, hi, ik ben Tarzan. Oh, die had ze nog nooit gehoord. Ik zeg, wat een mooie sproetjes, Jane. Ja, vind je ze mooi? Ik zeg, ja, heel mooi. Zo in je gezicht zo. Ik zie ook zo'n soort patroon zie ik in je gezicht. Patroon? Ik zeg, als ik een pen pak en ik trek die sproetjes bij elkaar, staat er, wil je met me uit? Ze zegt, nou, hier staat heel groot nee. Ik zeg, oh. Ik zeg, had ik niet gezien, rooie. Zijn je rooie? Ja, is een grapje toch. Ze zegt, wil je daten dan? Ik zeg, ja, lijkt leuk. Laten we gaan daten. Ik denk, oh, dan komen we weer met het daten. Ik zeg, wat vind je leuk om te doen? Ze zegt, nou, mij lijkt het leuk om met jou een keer Marokkaans te gaan eten.
Ik zeg, Jotem, wat een goed idee. Ik kom 3 keer in de week bij mijn moeder. Maar goed, zij wil Marokkaans eten. Ze zegt, wat jij een restaurant? Ik zeg, nou, een vriend van me, Mo, die heeft er net eentje geopend hier in Amsterdam-Oost. Oh, Mo, uit de shows bedoel je? Ik zeg, ken je die? Nee, maar ik hoor je wel eens vertellen. Ik zeg, nou, laten we daar gaan eten dan. Dus we gingen met z'n tweeën naar het restaurant van mijn vriend Mo. En het heet Momo's.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

jodelzangeres Hilde Kor uit Groningen. Heel veel dank. De nu volgende gedichtencyclus heet Daar kreeg het ANP moeilijkheden mee. Goedemorgen luisteraars, het is vandaag 1 april. De juiste tijd is 5 voor 9, 1 april is 10 voor 9, 1 april is toch 5 voor 9. En op deze 2 april, 1 april, beginnen wij met nieuws in het kort. Op de afsluitdijk is een caravan van de weg geblazen. 67 mensen konden worden gearresteerd. Harke Heuje, Uilsen Hui, Knarrenijen Hei. Verder buitenlands nieuws.

Glanenbrug. Ska Channel, Musicbox, TV5, abonneertelevisie en de Russische televisie ontvangen. Wanneer Glanenbrug riolering kreeg, is nog niet bekend. Frits Bom en Wim Bosboom hebben een druiventest gedaan. Ze kwamen beide als beste uit de bus. De beroemde modeontwerper Henny de Bruin is zojuist bij een verkeersongeval om het leven gekomen. Hij werd overreden door een beige vrachtwagencombinatie. Dan volgt nu het nieuws voor doven en slechthorenden. Glanenbrug heeft kabeltelevisie! Sport. De Franse wielrenner Jacques Martin is gepasseerd in de klassementen, maar behoudt de gele leiderstrui. Weliswaar heeft hij 34 minuten verloren, maar hij behoudt de gele leiderstrui. Er is met hem gepraat. Men heeft geprobeerd hem ervan te overtuigen dat het niet eerlijk is. Maar Jacques behoudt de gele leiderstrui. Biljarten. In Parijs werd het wereldkampioenschap 10 over rood gehouden. De Nederlander Henny Jansen werd voor de zesde achtereenvolgende keer tweede. Wat dat betreft begint hij al aardig op Joop Zoetemelk te lijken. Die kan ook niet biljarten. Jeux de Boule. Eveneens in Parijs werd het Europees kampioenschap Jeux de Boule gehouden. 5 landen deden een gooi naar de prijzen en moesten worden gedisqualificeerd. Tot zover het nieuws. Dan volgt nu de weersverwachting. Tot morgenavond. Aanhoudend slecht weer. Dat is een rare zin. Volgt nu de weersverwachting. Tot morgenavond. Aanhoudend slecht weer. Dames en heren, volgt nu de weersverwachting. Tot morgenavond. Aanhoudend slecht weer. Volgt nu de weersverwachting. Tot morgenavond. Aanhoudend slecht weer. Kom ik zo gauw niet uit. Er worden middagtemperaturen verwacht van 1 uur 's middags tot 6 uur 's avonds. Nou.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: En dan de weersverwachting, geldig vanaf dinsdag tot en met donderdag. In de loop van de middag kans op een enkel spatje, maar op veel plaatsen blijft het droog bij 21 tot 26 graden. 'S Avonds en in de nacht naar woensdag klaart het geleidelijk weer op en koelt het bij weinig wind af naar 10 tot 15 graden. Woensdag overdag afwisselend zonnige periodes en stapelwolken en op een enkele middagbui naar droog bij een 22 tot 26 graden. Er verandert niet veel aan het weerbeeld dan en de zon schijnt geregeld, afgewisseld met wolken en zeer lokaal een enkele bui. Donderdag volgt wederom een grotendeels droge dag met flink wat zon. De maximum komen uit tussen de 20 en 25 graden en daarbij staat een zwakke tot matige wind. En dan boven Zuidwest-Europa bouwt zich opnieuw een hittereservoir op en de kans is groot dat met een zuidelijke stroming deze warme lucht richting Nederland wordt aangevoerd in het weekend. Hierdoor loopt de temperatuur weer flink op en vooral begin volgende week volgt mogelijk opnieuw een periode met heet zomerweer met op grote schaal tropische temperaturen. Tot zover het weer.

Welkom allemaal bij de internet cursus voor opa's en grootmoeders. Als u naar het toilet moet, laat u dat gerust even weten. Dan stoppen we de cursus even. Laat het in ieder geval niet lopen, want ja, dat stinkt. Nou. Zet ook even allemaal je wagentje op de rem, want in het enthousiasme wilde nog wel eens een kettingbotsing veroorzaakt worden. Ik zie een aantal jongeren van 50. Hallo? Die konden de vorige cursus niet volgen, maar dan zijn ze nou in ieder geval op tijd. Even erbij vermelden, deze cursus duurt korter dan de reguliere cursus, omdat we hopen dat zoveel mogelijke bejaarden de cursus ook daadwerkelijk overleven. Nou. Vandaag gaan we proberen om een e-mailtje te versturen. Als u vragen heeft, moet u gewoon even uw stok of uw rollator in de lucht steken. Dan zal ik proberen die vraag ook even te beantwoorden. Nou, een e-mailtje, dat is eigenlijk gewoon een handig sms'je. Een sms'je, dat is zeg maar gewoon een kort berichtje wat je kan versturen met je gsm-telefoon. Ja? Gsm-telefoon, dat dacht ik al, dat is zeg maar een gewoon een draadloze telefoon. Zeg maar zonder snoer. En die doet het in heel Nederland als je maar geen Darkstone-abonnement hebt. Ja? Dus dat is zeg maar een telefoon, dat doet het thuis, maar ook op straat. De straat, dat is zeg maar de plek waar jullie niet meer mogen komen. Hè? Nou, dat gaat lekker vlot vanavond. U zit allemaal achter een computerbeeldscherm. Dat is zeg maar gewoon een soort televisiescherm. Dat is zeg maar een radio met bewegende beelden. Nou, daarvoor ligt dan een platgeslagen typemachine. Met een draadje, met een muis. Met een doosje, dat noemen we het doosje. Ja, dat heet altijd een doosje, dus als iemand zegt, hey, dat is een muis, moet je zeggen, nee joh gek, dat is het een doosje. Die ligt ook altijd op zijn doosmatje. Nou, op dat scherm ziet u allemaal een cursorpijltje. En dat pijltje dat kan u bewegen door met dat doosje heen en weer te gaan. Dus als u dat... Nee, laat allemaal dat doosje op zijn matje liggen. Het is geen afstandsbediening. Gewoon plat laten liggen. En als u dan zo heen en weer gaat, dan zie je op... Oh, bingo, ik zie daar wat bewegen. Heel goed hoor, u krijgt straks een advocaatje. Nou, aan opletten. Aan de andere kant van het scherm ziet u een envelopje staan. Dan gaat u op dat envelopje staan. Nee, daar kan je niet zelf op gaan staan, nee. Met dat pijltje. We gaan het envelopje openen. Dat is eigenlijk... niet met je nagel aan zitten. Met dat pijltje gaan we... We gaan dubbel klikken. Hè? We slaan gewoon... Het gaat zo goed. We slaan een stapje over. Dubbel klikken op het doosje. Allemaal even dubbel klikken. Ja, u mevrouw mag gewoon klikken. Dubbel klikken. Dubbel is twee keer, hè. Dubbel. Twee keer klikken op het doosje. Twee keer. Ik zie daar één klikje... Ja, nog een keer. Ja, u deed één klik, maar nog een keer. U deed het maar nog een keer. Twee keer. Twee keer achter elkaar. Klik, klik, twee keer. Klik, klik. Sneller achter elkaar. Klik, klik. Niet ademen tussendoor, maar klik, klik. Twee keer. Linkerknopje, link. Zo, dat was het voor deze week. Ik kan nu allemaal wel gaan zitten applaudisseren, maar de helft heeft zijn scherm nog niet aanstaan.
Maar volgende week is de tweede les. Dat is ook tevens de laatste les. Dan ga ik jullie leren hoe je de rest van je leven met de pc kan pechansen. Voor we weggaan moeten we nog even de computer op een veilige manier uitzetten. U strekt de stekker uit het stopcontact.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Wacht even, opa. Ah. Vannacht pas opladen, hè? Dat kan je instellen.
2: Echt? Is dat nou handig?
1: Ja, met de timer van de laadpaalauto of de app.
2: Handig.
1: Het scheelt ook geld.
2: Heel handig dus.
3: We gaan steeds beter om met energie. Nu nog het juiste moment kiezen. 'S Nachts is het rustig op het stroomnet. Laat dan je auto op. Zet ook de knop om.

Wat ik nooit echt kon begrijpen als kind zijn, is het gevoel wat je hebt als je buiten bent. Het groot contrast als je buiten bent en dan weer naar school moest. Ik kon het nooit begrijpen, joh. Ik weet niet dat het buiten allemaal koekenij was, hè. Maar dat was het wel, gewoon echt. En waar het allemaal gebeurt, hè. Hoe gaat het mee om als je voor deze klap krijgt? Hoe gaat het mee om als een maat van je klap krijgt? Als je meisje heel leuk vindt, al die dingen. Dan kom je op school en daar krijg je door. Ja, dit is belangrijk. Dit moet je weten, hè. Hier moet je opletten. Maar niks in je lijf zegt toch wanneer een kind me van, ja toch, even deze som uitrekenen hier, hè. Niks daar zegt van, ja, hier gaat het allemaal om. Dat fuck met je, weet je. Maar op een gegeven moment moet je wel even dingen uitrekenen, anders sta je gewoon voor lul, toch? Op een gegeven moment krijg je de beurt. Zo'n rond groep 7, als je dan de beurt krijgt, dan moet je even wel iets komen. Anders kijk je heel de klas naar je, toch? Ik weet nog precies hoe dat ging, die omschakeling. Zij de leraar tegen mij, Patrick, wat heb jij som 6? Aan de toon hoorde ik al, oké, man, jij gaat enorm teleurgesteld zijn bij som. Wat ik heb bij som 6. Want ik had niks, maar een of andere reden durfde niet als kind te zeggen, ja, ik heb niks, man. Weet je wel, in plaats daarvan ging ik gewoon heel lang mijn bek houden. Maar dan maak je het nog erger voor jezelf, toch? Gewoon heel lang niks te zeggen. Som 6, eens even kijken, wat had ik ook weer? Oh, maar nu weten. Oké, nee, tuurlijk, snap ik. Nee, dan ga ik gewoon even kijken, toch, waar het gaat. Patrick, ja. Oh, ja. Nee, ik heb niks bij som 6. Nee. Zullen we even kijken voor de zekerheid? Nee, 1 tot met 10 heb ik niks. Misschien kunnen we beter verder gaan. Aangezien iedereen maar kijkt, vind je echt toch meer? Sorry, heb jij niks, Patrick? Heb jij niks? Ik dacht, ik heb net gezegd toch dat ik niks had. Zal even kijken dan voor de zekerheid? Misschien. Nee, ik heb echt niks. Nee. Heb jij niks, Patrick? Heb je niks? Ah, godverdomme, ga dit niet doen dan? Van die opstaan helemaal. Ik denk, meen je niet. Ga je nou op? Wat ga je nou doen dan? Ga je helemaal voor me staan? Heb jij niks, Patrick? Heb jij niks? Ik had niks. Nu heb ik poep in mijn broek, tyfuszooi. Wat ga je doen dan hier, hoor? Ik moest toen blozen ook, man. Ik moest veel blozen als kind. Toen zei hij tegen mij, ben je nu aan blozen, Patrick? Ben je aan blozen? Ja, dat ben je een teringlijn, ten eerste. En ten tweede, je kan niet praten met een kind die aan blozen is. Dat kan niet. Je kan geen contact maken met een kind die aan blozen is. Ja? Als je een kind bent en je bent aan blozen, je bent er gewoon even niet meer. Zo voelt het ook. Het enige wat jij aan denkt is van, oké, jongens, ik ben nu een andere kleur. Ga je nu verder? En wat jullie aan het doen zijn, dan komen ze zo meteen bij je terug. Geef me even. Ik kijk nu naar buiten, tenminste. Ik doe alsof je naar buiten kijkt. Aardig kijk ik nergens naar. Ik probeer gewoon minder rood te worden. Ik word nog rood, hè. Kiepers, hoor. Hoe stop je dit dan, Gerin? Zoi. Fucking, waarom heb ik nou een traan getrokken vandaag, man? De handen voor buiten is kut voor binnen. Moet ik nablijven, zeg. Patrick, je hebt een concentratieprobleem. Nablijven. Gaan we over hebben. Oké. Even over mijn leraar, dat is zo'n ding. Hij hield van mandarijnen. Ja, dus hij had dan altijd een mandarijn op zijn bureau. Dan at hij die, gooide de schil weg, laat je open, nieuwe mandarijn. Ja, en dat gebeurde volop vaak, man, gedurende de les. Hoe moet je concentreren met dat soort dingen gaande, hè? Allemaal leuk en aardig, soms 6, maar laten we even uitrekenen hoeveel mandarijnen je hebt in je la. Hè? Dat is belangrijk voor het verhaal. Dit is wat er gebeurde. Ik zit met hem alleen in het klaslokaal, ja. Bij mij aan het praten, Patrick, heb een concentratieprobleem. Ik zie je naar buiten kijken, ik zie je met je vrienden praten. Hoezo? Je moet naar je schrift kijken. Hè? Zomaar uitrekenen. Ja? Dat is wat je moet doen. Ja. En hij is voor mij een lul. Het enige wat ik denk van, Tiemens Leij, is ding uit je bek, goos. Hij is voor mij aan het praten en midden in het gesprek zo, pak zo die mandarijn. Hè? Hij blijft me in mijn ogen aankijken en die smijt hij zo keihard zo tegen het schoolbord en gaat gewoon weer verder lullen. Kijk, Patrick, je moet concentreren. Daar gaat het om. Ik denk, hou even, hallo, wat doe je nou hier ook? En die mandarijn ligt daar kapot op de grond, weet je, allemaal sap druipen van het schoolbord af naar beneden. En ik denk, zo is hier niet aan de hand. Zeg, kijk Patrick, hou even. Kijk, dit is wat ik bedoel. Hè. Wij zijn aan het praten, ja? Wij zijn aan het communiceren. Ik gooi die mandarijn, jij kijkt naar die mandarijn. Hoezo kijk je naar de mandarijn? Hè? Dat is niet concentreren, hè? Hier moet je zijn. Ik dacht mezelf, oké, eerlijk gezegd, ik heb misschien dan een concentratieprobleem, maar jij bent ook niet helemaal 100 gozer. En deze mandarijn gelopen gooien hier ook. Jammer toch, ik denk, als ik nu ben ik wel ouder. Hè? Dan denk ik van, waarom gewoon scheid hebben toch, als kind zijn, gewoon scheid hebben, zeggen wat je wil zeggen. Hè? Als de tijd terug kon draaien tegen mij, zei Patrick, wat heb jij som 6? Ik heb dat je mij niet echt een fijn gevoel geeft op dit moment. Ja, dus, ik heb nog meer, dat was een interessante som hoor. Wat ik ook had is dat, ja, blijkt dus uit som 6 dat jouw moeder heel lelijk is.
Ik wist het ook niet. Ja, man. Dat staat hier allemaal. Ja, een beetje een raar antwoord. Vond ik ook. Eerlijk is eerlijk. Maar ja, ik heb het wel 2 keer uitgerekend, meneer. Ga nog een mandarijn uitdelen of niet?

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Tegenwoordig kunt u van alles regelen via internet. Ook contact met de overheid gaat steeds vaker digitaal. Veel mensen vinden dit lastig en hebben vragen over bijvoorbeeld DigiD, belastingen, toeslagen, werk, uitkering of verkeersboetes. In steeds meer bibliotheken is er een informatiepunt Digitale Overheid. Hier bent u welkom met vragen over websites van de overheid. Langskomen is gratis, ook als u geen lid bent. Samen komen we verder.

0: heb zelf vreselijk veel gelachen in mijn leven. Voornamelijk op schoolreis. Schoolreisje was het leukste dat er was. We gingen op schoolreis en ik had een beetje aparte klas. Echt een beetje aparte klas. Harm bijvoorbeeld. Harm was echt zo'n jongen uit zo'n klein plattelandsdorpje.
1: Ik ben daar niks van. Ik ben daar niks van.
0: Begreep er helemaal niks van.
1: Ik ben daar niks van. Ik ben daar niks van.
0: Begreep er helemaal niets van. Zijn leven was een voorstelling van Hans Klok. Hij vond het prachtig.
1: Maar ik ben daar niks van.
0: Helemaal niets van. En dan had je Loes. En Loes was een meisje met sluik haar. En ik dacht vroeger altijd dat Loes gebodypaint was. Was dat niet zo? Die had gewoon last van eczeem. Zat altijd te krabben. Echt wel. De huidschilfers vlogen als sneeuwvlokken door de lucht. Nee, weet je wel, ja. Weet je wel. Wel een leuk karakter. En dan had je Wendy. En Wendy was echt zo'n kakmeisje. Echt zo'n kakmeisje. Olilie Sjaal, Laura Essie jurkje, ging altijd vlak bij de leraar zitten. En zat alleen maar zo in de klas. Als ik ooit zo'n kind krijg, ik zet een serieus te koop voor elk aannemelijk bod op www.zwartemarktplaats.nl. Vreselijk. Geen leuk karakter. En dan had je Lucas. En Lucas...
2: Ik moet pissen.
0: Lucas moest altijd pissen.
2: Ik moet pissen.
0: Hij moest altijd pissen, echt. Lekker Lucas werd hij wel genoemd. Hij moest altijd pissen.
2: Hij moest altijd pissen.
0: Zijn blaas was zo groot als het handje van Tinky Winky. Hij moest altijd pissen, was Lucas. En dan had je Ronald. En Ronald was wat ouder dan wij. En die had het altijd over... Neuken. Ik wist niet eens wat neuken was. Ik wist niet eens wat het was. Als iemand tegen mij gezegd had dat neuken een kast van Ikea was, had ik wel... Ik wist het gewoon niet. En dat was wel leuk. Maar er ging er altijd een leraar mee die net niet overspannen was. Weet je wel? Die was in de directeur en zegt... Ik trek het niet meer, die kinderen. Ik word er helemaal gek van.
3: Had de directeur gezegd... Wil je jammer doen? Jij moet lekker op schoolreisje gaan. Lekker ontspannen.
0: Nou... En dan pakte hij de microfoon vast. Aan het eind van het schoolreis, op het bus, terugreis met de bus van Amsterdam naar Zutphen. En ging onvast voort. Mag ik heel even de aandacht? Mag ik heel even de aandacht? Dankjewel. Dankjewel. Nou jongens. Het was een hele geslaagde dag vandaag in Amsterdam. We waren Jochem even kwijt te wallen. Maar nu zijn we helemaal compleet. Ik wou zeggen dat we in Amersfoort gaan we even een kleine plaspauze houden.
1: Ik ben er maar niks van. Ik ben er maar niks van.
0: Nee, Harm, even rustig. Ik ga het zo voor jou nog aan me kijken.
1: Ik ben er maar niks van. Ik ben er maar niks van.
0: Wendy, ik kan prima zelf orde houden.
1: Ik ben er maar niks van.
0: Nee. Ben die woorden hoog. Loes, even kappen, jongens. Even rustig. Even rustig. Oké, nou. Dus als we in de arm zijn... gaan we eens gewoon... Loes, kun je alsjeblieft even kappen met krabben. Dankjewel. Ha, ha, ha, ha, ha. Dus krabben. Kut, Kees, die ben ik vergeten. Of niet? Haha, is Kees. Ja, fuck, die ben ik vergeten. Jezus, is wel lekker. Jezus. Haha, is Kees. Die lacht om alles, ja. Even rustig. Nou, als we... Dus...
1: Ik ben er niet van.
0: Even rustig.
2: Ik moet pissen.
0: Nee, Lucas, in Amersfoort gaan we plassen.
1: Ik ben er niet van.
0: Nee, Lucas moet plassen. Ha. We zijn maar niet grappig, Kees. Even rustig.
1: Ik ben er niet van.
0: Oké, dus als we in Amersfoort zijn, gaan we schoon. Jochem, kun je ook even je mond dicht houden, alsjeblieft? Ja?
1: Ik ben er maar niet van.
0: Nee, Jochem heeft zijn pilletje niet gehad. We zijn maar niet grappig, Kees. Even rustig. Als je zo doorgaat, dan gaan we gewoon met z'n allen neuken, jongen. Nou, uiteindelijk was hij aan het huilen. Iedereen klappen, iedereen juichen. En dan kwamen we aan in Zutphen. En dan gingen we met z'n allen onder de bank zitten. Ken je dat nog? Dat je ouders zitten wachten.
4: Waar is Jochem?
1: Hé, wat zullen we nu beleven? Waar is Jochem Meijer gebleven?
0: Bij jongens was dat veel leuker. Want die ouders stonden te wachten. Er komt een lege bus aan met een huilende leraar. Geweldig.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Dit is Eva. Eva kiest tegenwoordig voor korte ritten steeds vaker de fiets. Daardoor kan ze haar hoofd leegmaken en komt ze altijd super relaxed aan op haar werk. Zet hem op, Eva. Kort ritje naar je werk? Dat is zo gefietst. Pak op de fiets. Dat is goed voor je lijf, je portemonnee en de natuur. Dat is zo gefietst.nl.

0: ik mag thuis niet schreeuwen. Ik mag thuis niet schreeuwen. Dat mag ik niet. Ik heb een hele oude buurvrouw. En die kan er helemaal niet tegen, joh. Ze is nu 32. En ze is 32 en ze heeft nog geen kinderen. En dat is raar. Maar ziet er leuk uit. Echt waar, nou leuk. Je had wel een ander frontje opgemogen. Maar ze is 32 en ze heeft nog geen kinderen. Dus we mogen wel stellen, haar biologische klok begint zo langzamerhand koekoek te roepen. Ze heeft last van klapperende eierstokken. Haar baarmoeder klopt in haar keel. Heeft een wolkje van oestrogeen om haar heen. Hoe zeg je nog duidelijker? Bij de geur van Zwitser beginnen haar tepels melk te spuiten. Dus mijn buurman heeft helemaal niks in de gaten. Hij zit gewoon rustig Studio Sport te kijken. Hij hoort het helemaal niet. Dus ze probeert hem ook te waarschuwen met een nieuwe zwangerschaps-CD van Denny Christian. Ken je die? Oh jee, ik heb een wee. Nee, zeg je niks. Weer het bordje ging uitbaren. Nee, dus wat gebeurt er? Je krijgt een hele rare mengeling van geluiden. Aan de ene kant hoor je... Rommelmond op Karnebeek. Karnebeek dat al heen. Komt dat school. Hij hoort dat niet. Dus mijn buurvrouw en mijn buurman zitten aan tafel. En mijn buurvrouw zegt tegen mijn buurman... Hij zegt lieverd... Mag ik even iets vragen? En mijn buurman zegt... Ja, natuurlijk lieverd, wat wil je vragen? Nou zegt ze, zullen wij een kind maken? En mijn buurman kijkt eraan. Hij zegt, no fucking way. Die ziet Max Meets in Kabouter Plop veranderen echt. Die ziet Happy Meals voorbij vliegen heen. No fucking way. Dus, die sprint weg als Dolph Jansen. Nou, daar staat ze dus. Dus wat doet ze? Doet de jas aan. Doet de gisteren. Loopt naar mijn huis toe. Druk naar mijn deurbel. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Ding dong. Doe de deur open. Ik zeg, hey buurman. Hey Jochem, mag even binnenkomen? Ik zeg, hey buurvrouw, even rustig. Ik zeg, waarom wil je binnenkomen? Nou. Ik moet even mijn ei kwijt. Kom binnen. Dus ik leg er op die bank nu. Ik zeg, buurvrouw, wat kan ik voor je doen? Nou. Zou jij zaaddonor willen worden? Ik zeg, zaaddonor? Ja, zaaddonor. Ik zeg, ja. Ik weet niet of ik van mijn hobby mijn beroep wil maken. Tja, wat moet ik zeggen? Ik zeg, buurvrouw, wat moet ik ervoor doen? Nou. Je moet even je zaad laten testen. Ik zeg, mijn zaad laten testen. Ja, zegt ze. Misschien heb jij traag zaad. Ik traag zaad. Even heel privé. Als ik klaar kom, hoor je een knal. Ja. Dat is mijn zaad die door de geluidsbeheer heen gaat. Ik denk, nou, fuck you. En opeens zegt ze, denk ik, stel nou voor dat ik geen komiek zou zijn, maar ik zou dus professioneel zaaddonor zijn. Dat het je beroep is. Lijkt me geweldig. Zit je in de trein? Je voelt het opkomen. Nou, het is toch je werk. Dus je rent naar de wc toe. Dan zit je in de wc, je bent aan het filoeppen en op dat moment denk je bij jezelf... Kut, ik ben mijn stortkoker vergeten. Weet je, wat moet je doen? Je kan niet zo door die trein gaan wandelen. Dat kan natuurlijk niet. Je bent een anonieme zaaddonor. Oké, prima denk ik. Prima. Warme plek bewaren. Warme plek. Is goed. Is het. Dus ik zit daar in de trein, volle mond. Op dat moment komt de conducteur binnen en ik moet niezen. Nou. Ik zit met mijn buurvrouw op de bank en ze vraagt of ik zaad. Ik zeg, nee buurvrouw, ik wil geen zaad aan worden. De buurvrouw gaat helemaal naar de andere buurman toe. En op dat moment denk ik bij mezelf, weet je waarom ik geen zaad aan wil worden? Dat is heel simpel. Zit je op maandagavond, gewoon relax voor de buis, cappuccinootje, ontspannen. 9 uur, KRO, het programma, spoorloos. Klein jongetje, krullen, blauwe ogen. Presentator vraagt, Hans, je bent op zoek naar je vader. Het enige wat we van hem weten is dat hij professioneel zaaddonor is. Heb je enigszins een vermoeden wie je vader zou kunnen zijn?
1: Nee, helemaal niet.
0: Ze mogen deze ook niet.

24. Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
1: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Hi.
1: Ja, jongens, ik ben een beetje high van gisteren nog, weet je wel. Ja, joh, ik heb gisteren een klein feestje gehad. Dat kwam namelijk zo. Ik was gisteren op de kop af 12,5 jaar bij de Inkruid, weet je wel. 12,5 jaar onderzien, zeggen wij. Nou, dat was namelijk zo. 12,5 jaar geleden, toen begon ik met de rock and roll, weet je wel. Hadden we nog de smalle pijpjes, haartjes naar voren, zo, weet je wel. Toen kreeg je beat, ik gelijk mee, zo, wam, weet je wel. De pijpjes ook gelijk bij hier in de cigarette style, weet je wel. Haartjes, meer dat werk toen, weet je wel. Toen kreeg je Provo, ik weer mee zo. En toen kreeg je Le, Flower Power. En toen ik met ene grote klap over op het bovenzinnelijk denken van het zenboeddhisme zo. Bam, weet je wel. Goed is dat, hè? Oeh. Ja, en toen ben ik daarna eerst outgedropt, weet je wel. En toen ben ik omgeturnd, weet je wel. En toen heb ik een kleine commune gesticht, weet je wel. Van All Together, dat werk. Ken je dat werk? Ken je dat werk van All Together? Dat is goed, joh. Dat is het absolute einde, weet je wel. Helemaal nieuw is dat, weet je wel. Nieuwe gegevens, nieuwe vibraties ook, weet je wel. Ja, joh, dat is te gek, joh, commune. Oeh. Eerst een klein plansoentje gekraakt, weet je wel. Een paar tentjes bij elkaar en toen wam zo de commune, weet je wel. En dat is zo goed, joh. Oeh. En ook een hoop grappen, joh, in onze commune, joh. Aan de lopende band, weet je wel. En ik mag er wel verklappen dat ik dan een van de gangmakers daarbij ben. Toevallig wel, weet je wel. Eens kijken of ik voor jullie niet een paar voorbeelden heb van zo'n grap die ik dan hier in de commune gemaakt heb. Moet ik even een sterke uitzoeken, weet je wel. Oh ja, ik weet er een, die is zo goed, joh. Oeh. Die grap, die kan helemaal niet meer, weet je. Daar kom ik helemaal voor naar voren, joh. Moet je horen, joh. Verleden week was dat, joh. Ja, het is te gek, hè. Moet je horen, joh. Verleden week. Toen komt Thijs Overmaat van tent 7, is dat. Thijs Overmaat komt bij me en die zegt tegen mij... Bram, heb jij nog stuf? Ik zeg, Thijs, voor jou wel tijd en ik geef hem een vlakgom. Goed is die, hè? Ja, wat moet je horen, joh. Het sterke van deze grap is namelijk dit. Hè? Dat Thijs Overmaat bedoelt met Bram, heb jij nog stuf? Heb jij nog hash, weet je wel? En dat ik dat dan zogenaamd niet begrijp, weet je wel? Ja, want stuf is ook vlakgom, weet je wel? En dan zo recht voor zijn raap, weet je wel. Ja, joh, join reality, weet je wel. Maar ja, af en toe komen er hier in de commune van die mafkikkers, weet je wel. Die gasten ken je wel, hè? Die willen dan gelijk de blitz maken, weet je wel. Maar ja, wacht even, dan hebben ze toevallig aan Bram weer een hele kwaaie, weet je wel. Ja, dat zou je niet denken, hè? Nee. Maar toevallig word ik dan heel nijdig, weet je wel. Ja, want kijk, het is niet zo, nou ben ik vandaag outgedropt, nou ben ik ook gelijk omgeturnd, weet je wel. Nee, toevallig niet, want toevallig heb je nog je eigen mind die je tegenhoudt. Ja, it takes time to join reality. Ja. Zo recht voor zijn raap willen. Maar ja, die gasten die pikken dat dan niet, weet je wel. Die blijven dan een beetje appelig staan kijken. Maar dan ram ik gewoon door, weet je wel. Ja, dan geven ze allemaal zijn ouderwets koffiemolentje met zijn zwengeltje, weet je wel. Ludiek, weet je wel. Ja. Is leuk, ouderwets koffiemolentje met een zwengeltje. Gaan jullie nou eerst allemaal eens even koffie malen op de ouderwetse tour? Ja. En als je daar de kick van hebt gekregen, dan praten we wel, weet je. Ja, joh, het is zo goed, joh. En gisteren, dat moet ik nog vertellen, dat kon helemaal niet meer, weet je wel. Nee, joh, toen kwam Frits van der Water, die kwam bij me. En, Frits is van Ten 2, weet je wel. Frits is ook een moeilijke knaap. Laat ik zeggen, Frits is wel oud gedropt, maar nog niet omgeturnd, weet je wel. Frits heeft dan ook wel een ketting om, maar dan, ja, net weer geen sexy ketting, weet je wel. Nou, Frits had problemen. Ik zeg, goed jongen, kom vanavond na het bellen blazen even bij me. Nou, ik wacht Frits op. Ik ben net bezig mijn tentje te versieren voor mijn feestje, weet je wel. Gewoon met lege groenteblikken, fietsstuurtje, weet je wel. Ja, joh, reality is beautiful, weet je wel. En ik ben al een beetje high van mijn sticky. Van mijn high paaltje. Aardig is die, hè? Hartstikke idee. Ja, joh, en ik heb die geweldige dubbel LP van de Models of Invention of de Papa's op mijn draaitafeltje, weet je. En ik zit net het dagboek van Che Guevara in het Fries te vertalen. Komt Frits van der Water aangelopen, weet je wel. Moeilijk kijken, gelijk Frits. Ik zeg, kom op Frits, wat is er aan de hand? Ben je geflipt, jongen? Weet je wel. Wat zijn de problems? Toen zegt hij, ja, dat kon niet, joh, wat hij maakte. Die zegt, ja, je voelt het al, hè? Hij kent Frits, denk ik. Ja, dan weet je het ook, hè, wat hij gaat zeggen, Frits. Altijd hetzelfde met Frits. Frits zegt namelijk dit. En dat kon niet, dat weet hij ook. Die zegt tegen mij, Bram, moet je horen, joh, er gebeuren de laatste tijd bepaalde dingen in mijn lichaam, waarbij ik denk, verrek, hoe zit dat? Hij zegt, Bram, dat is een vreemd verlangen. Ik zeg, wat maak je nou toch, Frits, een vreemd verlangen? Je bedoelt een kind of desire, weet je wel. Zo ineens ertussendoor, weet je wel. Maar ja, Frits van der Water daar niet happy mee, weet je wel, met zijn verkeerde ketting om. Die zegt, ja Bram, daar schiet ik niks mee op. Wat moet je horen, Annie Verzijp, mijn verloofde, die is katholiek en die wil de pil niet gebruiken. Toen zeg ik tegen hem, nou dan moet je Annie omturnen. Ja, ik vond hem zelf wel aardig. Goeie grap is nooit weg, weet je. Maar ja, Frits ook niet in, hoor. Die komt nog met de encycliek aanschouwen, weet je wel. Ik zeg, nou, je hebt er wel eens gehoord, Frits, van periodieke onthouding. Je weet toch hoe dat gaat? Nou, het gaat niet. Ja, deze is weer goed, hè. Maar ja, voor Frits nog niet, want die zegt, ja, maar Bram, hoor nou, joh. De paus heeft gezegd, iedere geslachtsdaad moet gericht zijn op het maken van leven. Toen zeg ik tegen hem, nou jongen, schreeuw er dan wat bij.

Ja, dit vind ik zelf ook de beste.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Even voor het feest begint. Ik bob vanavond.
2: Hè? Ja,
1: anders is er straks weer niemand om mama naar huis te brengen.
3: Dankjewel, hè.
1: Ja. Nee, ik bob.
4: Ben je bob? Zeg het hardop.
1: Lekker op tijd weer naar huis, hè, man?

Ken je die mensen? Het zijn hetzelfde soort mensen die af en toe willen zeggen... Dus gaan ze voor je staan en zeggen ze... Fruit Mentos! Zo'n rolletje. En dan kijk je in het rolletje. En dan is het een gele. Dat je denkt, nou ja, misschien is hij dit keer wel lekker. En dan wur je hem eruit en wur je hem eruit. En op een gegeven moment heb je hem zo. En de eerstvolgende in het rolletje is een roze. En dat die eigenaar van het rolletje dan zegt, hey, lekker, een roze voor mij. Ik vind het dan echt dat het bij wet geregeld moet zijn... dat je dan dat rolletje mag afpakken, mag wegflikkeren in een sloot... en een kopstoot mag geven aan die vent. Bij wet geregeld. Dat als een agent voorbij komt en zegt... Hey, wat is dat voor geweld? Oh, wacht, Fruit Mentos. Had hij een gele? Ja, dan kan ik niks zeggen. Mix 24.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Collega's.
2: Hi.
1: Hey hoor.
2: Hey.
1: Proost.
2: Proost.
1: Frisje?
3: Ja, ik Bob vanavond.
2: Oh.
3: Ja, anders dan moet ik mijn auto niet laten staan en moet ik straks weer met Jos mee terugrijden. Dus ik Bob.
2: Gezellig.
4: Ja. Ben je Bob? Zeg het hardop.

Waarom heb ik nog steeds je kop niet van je romp gescheurd? Oh, wacht even, sorry. Ik moet hier nog even iets bij uitleggen. Zit ik nou... Ja, sorry. Dit valt wel heel rauw op je dak. Sorry, ik vergeet helemaal... Ik vergeet helemaal de inleiding, sorry. Nee, maar ik vergeet helemaal iets te zeggen. Dit is een liedje voor algemeen gebruik. Zo moet je het eigenlijk zien. Ja, zo moet je het zien. Ik vind namelijk dat wij als beschaafde mensen... Ik beschouw even iedereen die hier zit... gewoon maar even voor het gemak onder het kopje beschaafd mens. Ik vind dat wij eigenlijk weinig tot eigenlijk geen... als je het nagaat, uitingsmogelijkheden hebben voor als wij kwaad zijn. Ik bedoel, ten eerste willen wij al niet kwaad worden... want wij zijn beschaafde mensen. Dus wij willen ja dat alles in peace en vrede en harmonie verloopt. Maar ja, je hebt toch wel eens van die momenten dat je denkt... Godzijk! Pisje, wij, nou ja, ja, weet je, ja, ik probeer me in te houden. Maar snap dat je echt gewoon, nou ja, gewoon pisnijdig bent ergens op of op iemand of wat dan ook. Weet je, maar ja, wat kan je doen als je het nagaat, legaal? Je kan echt niks doen. Nee, je kan niet iemand zijn nek omdraaien. Je kan, ja, slaan, dat doe je niet. Je kan ergens tegenaan gaan schoppen. Maar ja, dan heb je zelf een blauwe teen met het gevaar voor een gangreen teen. Snap je? Bij wijze van spreken. Nee, maar snap je wel. Je kan eigenlijk heel weinig doen als beschaafd mens. Inderdaad, ja, en inderdaad. Om nou bij iemand door de brievenbus te gaan staan pissen. Ik weet het. Ja, als man gaat het misschien nog wel. Hoewel dat ook een hele operatie is als je erover nadenkt hoe dat dan precies moet. Maar als vrouw is het helemaal lastig om die twee brievenbussen op elkaar aan te laten. En dan het ook echt naar binnen zien te krijgen. Ja, dan zou je missus aan moeten bellen. En weet je, wachten tot ze open doen. Je broek laten zakken en op de deurmat gaan zitten. En weet je, zou je net zien dat het niet komt van de zenuwen. Weet je, wachten. Ja. Ik vind dat allemaal, ik vind dat zo machteloos. Nou, ik vind het zo machteloos. Dus ik dacht, ik pak het iets pragmatischer aan. Ik schrijf gewoon een nummer voor algemeen gebruik. Wat je dan kan gebruiken als je kwaad bent. Dan kan je het opzetten, of je kan heel hard meezingen. Of je kan het als ringtoon op je telefoon zetten. Dat je in ieder geval iets in handen hebt als beschaafd mens. Voor, nou ja, voor als je je woede ergens op wil. Ja, sorry, ik zit heel dus, ja, zo. Ja, ik probeer het een beetje charmant te houden. Oké. Dus zo moet je, zo in dat licht moet je dit liedje zien. Oké. Je moet kunnen vergeten en vergeven, zodat je nieuwe openingen schept. Want er komt alleen maar meer geweld wanneer je kwaad met kwaad vergeldt.

willen steken. Maar ja, dat doe je niet, zo zijn we niet getrouwd. Ja, waar je dan precies zo kwaad over bent of op wie, dat heb ik dus niet helemaal gespecificeerd in het liedje. Nee, dat zeg ik, het is een liedje voor algemeen gebruik, dus dat mag u helemaal zelf invullen. Ja, weet ik veel, misschien bent u kwaad op iemand die vreemd is gegaan of iemand die naar New York is vertrokken en u met de kinderen heeft laten zitten. Dat weet ik natuurlijk allemaal niet wat er precies gebeurd is in uw leven. Misschien bent u kwaad op zo'n meesteroplichter. Ken je dat soort verhalen? Dan is zo'n vrouw verliefd geworden op zo'n man en na een half jaar blijkt dat hij de hele bankrekening leeg heeft gehaald en dat hij er vandoor is met de laptop en het zilveren bestek van de grootmoeder. Nou ja, zoiets.

anus willen proppen. Maar ja, dat kan niet meer, je bent al weggegaan. Ja, en dan heeft hij er bijvoorbeeld ook nog met een SOA en een schuld van 5,5 ton laten zitten. Ja, want dan blijkt hij ook nog haar huis onder de kont vandaan verkocht hebben. Ken je dat soort verhalen? En hij is ook echt getrouwd met die man, helemaal met alles erop en eraan. Met een feest, met limousines en ronde tafels, negers in de bediening, 300 gasten. Ja, zij vond het zelf ook een beetje over de top. Maar ja, hij vond dat het er allemaal toe kwam op de mooiste dag van haar leven. Zo verliefd was hij op haar, vond zij nog zo lief van hem. Maar achteraf bleek dus dat zij de hele rekening mocht betalen. Ook van al zijn vrienden die in het hotel zijn blijven slapen. En die tot diep in de nacht met hoeren en champagne in de jacuzzi hebben gezeten. Hoe kon ik me dat nou laten flikken? Oh, waarom had ik niks door? Ik had je zo in die jacuzzi moeten laten stikken. Maar ja, dat kon dus niet meer, want je was er dus al vandoor. Nou ja, zo iemand is kwaad. Ik maak het weer veel te lang als voorbeeld, maar zo iemand is kwaad. Dat kan je voorstellen. Ja, die zit een hele leven lang met tonnen schuld, die ze op niemand meer kan verhalen. En iedereen vindt er een beetje stom geweest, een beetje naïef, een beetje eigen schuld, dikke bult, zou dat aanzien komen. Had dat dan gezegd, zou ik zeggen. Maar goed, daar zit je dus met je spijt en je verdriet en je ongeloof. Maar ja, vooral met je razernij. En dat zeg ik, waar moet je ermee naartoe? Kijk, vroeger kon je nog min of meer ongestraft iemand met een knuppel zijn hersens inslaan. Kon je zeggen, sorry, ik ging even door het lint, maar dat kan nou niet meer. Nee, je hebt in principe alleen maar dit liedje om je te uiten eigenlijk. Ik

En dan met mosterdsaus een stukje van je vel. Ik begrijp heus wel, dames en heren, dat dit allemaal een beetje heftig klinkt. Maar ja, dat zeg ik. Je hebt in principe alleen maar dit liedje eigenlijk om je te uiten. Dus het kan eigenlijk niet eens heftig genoeg zijn, vind ik. Nee. En dan zeggen sommige mensen misschien, ja, maar dit soort teksten heb jij toch niet nodig? Nee, ik heb ze ook niet nodig, maar de mensen hebben het nodig. Ja, iemand moet toch de gevoelens van de mensen in goede banen leiden. Dus laat mij dit nou maar gewoon even heel professioneel aanpakken, dames en heren. Ja, want het is nog niet eens makkelijk, want het moet nog rijmen ook. Ja, zo is het wel. En mensen die hier achteraf boze brieven over gaan zitten schrijven, ik zeg het er gelijk bij. Ik lees ze niet en ik schrijf je sowieso al helemaal niks terug. Heb ik zo'n hekel aan die zeikerige moraalridders. Ik zou, wil je door

je laten stinken ergens diep onder een kelderluik. Weet je waar ik trouwens, nou je zegt, ook een ontzettende hekel aan heb? Aan van die mensen die de hele tijd op internet en overal hun mening ergens over gaan zitten geven. Ja, dat is nog niet eens zo erg. Dat is altijd hele domme mening. Nou, dat is niet eens een mening. Het is altijd hele nare, agressieve, onbeschofte bedreigingen zijn het eigenlijk altijd. Die mensen zouden ze nou eens aan hun haren door de poep heen moeten sleuren. Ja, maar ik mag toch gewoon mijn mening wel geven? Nee? Nee, ik vind het niet net zou verboden moeten worden. Ja, ga iets anders doen, weet ik veel. Limonade drinken met je moeder bij de HEMA of zo. In plaats van je zure zult over de wereld uit te smeren. Rot op. Ik zou...

Nou ja, ik zou zeggen, doet er je voordeel mee, Groningen. Hoewel het misschien iets te lang is als ringtoon, zit ik nou te denken. Oh, wacht even. Ik moet nog even iets rechtzetten uit het laatste refrein. Bij het laatste refrein heeft de helft, in ieder geval het mannelijke gedeelte hier van de zaal, heeft gedacht, dat kan niet. Ja, precies. Ik had het al geschreven en ik vond het beeld aan zich heel krachtig. Ja, ik was er zelfs een beetje trots op, voor als je kwaad was in ieder geval. Maar toen werd ik er later op een gegeven moment door iemand op attent gemaakt. Een meneer, die kwam na afloop van de voorstelling helemaal op mijn kleedkamer kloppen. Hele nette mannen, jasje, dasje, helemaal zo. Hij zegt, mag ik even een moment van uw tijd? Bent u zich ervan bewust, zei hij, dat het voor een man fysiek eigenlijk zo goed als onmogelijk is om zijn eigen eikel in zijn eigen poepgat te douwen? Ja, hij zei, tenminste als hij er nog aan zit. Dat zei hij er ook nog achteraan. Terwijl, dat lijkt mij nog moeilijk, omdat het losse fluddertje er dan nog in zit. Maar goed, in ieder geval, ja. Dus ik wou het even gemeld hebben, dat ik dat inmiddels begrijp, dat heel moeilijk is. Dat je dus niet denkt, god, die vrouw weet nergens van. Ja, ik heb het ook nog even gecheckt, of gevraagd, Gewoon gevraagd aan mijn man onder het eten. Ik zeg, schat, hoe zit het nou precies eigenlijk? Hij zegt, hij staat van nature de andere kant op. En, dus die moet al een soort U-turn helemaal maken. En dan moet hij ook nog langs een paar obstakels. Dus je hebt inderdaad, nooit gerealiseerd. Maar je hebt een opvallend lang eind eigenlijk nodig. Wil je dat helemaal halen? En wil je dan ook helemaal nog in... Ja, ik wou het toch even gemeld hebben. Sorry, dat je niet denkt, die vrouw weet van Toeter nog...

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Je vindt ze in elke generatie. Mensen die alles uit het leven willen halen. Vroeg op. Licht aan. Niet stoppen. Verder gaan. Een generatie dwars door alle generaties heen. Die de wereld wil zien en er wat van maakt. Niet verbonden door een jaartal, maar door een mindset. Een generatie van doeners. Denkers. Delers. Mensen zoals jij. De mensen van generatie D. Sluit je aan op werkenbijdefensie.nl.

Ik heb in die 25 jaar vaak brieven gekregen. Leuke brieven, aanmoedigende brieven, soms kwetsende brieven, scheldbrieven. En dat gebeurt in Nederland altijd anoniem. En ook een keer een brief van een moeder. Ze schreef dat ze in de tijd wel had moeten lachen om Bram van de Commune, maar dat het met haar zoon ook wel zo was begonnen. Met een beetje stuf en een stikkie. En ze schreef dat haar zoon aan de heroïne verslaafd, in 4 jaar tijd zichzelf en zijn familie te gronde had gericht. Ze zei, je moet maar eens een vervolg schrijven op Bram van de Commune. Als troost voor alle ouders die met datzelfde probleem zitten. Ze zeggen, laat hem los en laat hem niet meer binnen. Ze zeggen, laat hem gaan, hij moet het overwinnen. Ze zeggen, niet erheen, je kunt hem niets meer geven. Ze zeggen, deur op slot, je hebt ook een eigen leven. Maar ik heb hem toch gevoerd, hap voor hapje. Ik heb hem leren lopen, stap voor stapje. Sinaasappels, buitenlucht, boterhammen mee. Wandelen samen hand in hand, rennen langs de zee. Een tikje op zijn vingers, een pluimpje op zijn hoed.

Maar ze zeggen, laat hem los. Niet meer met hem praten. Ze zeggen, laat hem gaan. Je moet het overlaten. Dus ik ga daar niet meer heen. Ik maak daar niet meer schoon.

die ik heb gevoerd, hap voor hapje. Die ik heb leren lopen, stap voor stapje. Sinaasappels, buitenlucht, boterhammen mee. Wandelen samen hand in hand, rennen langs de zee. Hij is weer even hulpeloos als dat kereltje van toen.

toch laat ik voor de zekerheid, mocht hij naar huis verlangen, dat touwtje uit de brievenbus.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Hey.
2: Hey.
1: Ik ben hier net komen wonen. Mag ik misschien een keertje mee voetballen?
2: Tuurlijk.
3: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Bekijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week.
1: There's something.

Wat een flauwekul, hè? En dat vind ik ze zalig om te doen, weet je dat? Die dingen, die stomme dingen doe ik het liefst, hè? Die stomme. Ja, daar hoef je niet bij na te denken of zo. Ja, dat doet je goed, hoor. Kijk, daar hangt nog een heel wetenschappelijk persoon. Laat ik die eens eerst aan u voorstellen. Een zeer bijzonder mens.

Geachte toehoorders. Dit hoofddeksel

0: Dit hoofddeksel doet mij weer denken aan een expeditie die ik gemaakt heb met een vriend van mij. Die zit in het expeditiebedrijf. En mijn vriend en ik, wij zijn allebei ornitholoog. Dat wil zeggen vogeldeskundige. Vogeldeskundigen. En wij hebben een wetenschappelijke reis gemaakt naar de tropen om al daar de tropische vogels te bestuderen. We hebben het vogelmeer bezocht van Gualdagobo. Wij moesten ons verplaatsen op de ruggen van de kamelen. Wij zijn meerdere malen gestoken door de muskieten. Wij hadden meer bulten. Inderdaad. Maar er rest ons toch voldoende tijd om de tropische vogels van nabij te bestuderen. Het is voor mij dan ook een grote vreugde, beste vrienden, om hier vanavond in Amsterdam voor u enkele beroemde tropische vogels te imiteren. Als eerste vogel zal ik voor u imiteren de tjak-tjak. Tjak, tjak. Als tweede vogel zal ik imiteren de brami. De brami.
1: Brami.
0: Vervolgens hoort u een imitatie van de witte roepie roepie.
1: Roepie roepie.
0: Deze wordt gevolgd door een imitatie van de zwarte roepie roepie.
1: Roepie roepie.
0: Ongeveer hetzelfde. Hoort u nu een hele bijzondere vogel? De polifinario. De polifinario. En tenslotte hoort u de kroet.
1: Polisina!

0: Mix 24. 24 uur per dag. 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: TV's, koelkasten, strijkijzers, boormachines. Ze hebben het allemaal uit elkaar gehaald, zodat er later weer nieuwe producten van gemaakt kunnen worden. Zoals fietsen. En als dank voor al dat gerecycle hebben we de mannen van het recyclebedrijf een ontspannen reisje aangeboden. Mannen? Mannen? Maandag mogen jullie weer. Dus mensen, blijf inleveren.

Dat bedoel ik, maar ik kan ook wel zes begeleiders gebruiken. Jongen, jongen, jongen. Maar goed, er is er eentje is er even onder de pannen. Die van 12, die cirkelt nog ergens rond. Je weet nooit precies waar die is en wanneer die toeslaat. Ja, je bent toch een soort aangeschoten wild als moeder. Zo is het wel. Een soort, je weet nooit precies hoe lang je even hebt voor jezelf. Voordat er weer eentje bloedend of gillend of met ruzie of weet ik veel binnen. Dus je gaat, nou ja, ze zijn allebei even uit het zicht. Dus je gaat als een gek verder zitten schrijven. Ondertussen komen er nog 6 collectors aan de deur. En je moeder belt of je het allemaal nog redt met je kinderen. Je werk weet ik veel. Of je gaat even zitten kakken. Ja, sorry Doetinchem, dat ik nou maar gewoon even precies zeg zoals het gaat. Ik bedoel, vaak is dat op zo'n dag, ik weet niet hoe dat hier gaat en hoe lang jullie ervoor nodig, maar ik heb dan vaak even een paar minuten heb ik even nodig om dat klusje, ik zal maar zeggen, netjes af te werken. Zeg maar een minuut of 4, 5, 6 is al helemaal luxe. Maar ja, vaak heb je op zo'n dag die paar minuten nog niet eens bij elkaar weten te sprokkelen. Dus je denkt, nou, ik geloof dat het nu even kan. Ze zijn allebei uit het zicht. Dus je sluipt, ja, je sluipt naar die wc. Je doet heel zachtjes die deur open. Je gaat heel stilletjes op die pot zitten. Je trekt die deur heel zachtjes dicht. Je doet hem in geen geval op slot. Want het slot werkt op hun sluitspieren. Dat is een heel vreemd verschijnsel. Die klik, die horen ze op 6 kilometer afstand. Ik weet niet wat het is. En die klik, zodra ze die klik horen, ze moeten ze ook kakken. Ik weet niet wat het is. Dan gaan hun sluitspieren los. Ik weet niet wat het is. Dus je doet hem niet in en je zit heel stilletjes zit je op die pot. Eigenlijk stiekem zit je eigenlijk min of meer illegaal. Zit je eigenlijk op die pot voor je gevoel. Zit je heel stilletjes. En du moment, god het is nog waar ook zeg. Nou, du moment, moeders onder ons herkennen dit, dat kan niet anders. Du moment, die kinderen die ruiken dat, ik weet niet wat het is. Du moment, het hoeft maar een millimeter te zijn, maar du moment. Duw moment dat zeg maar het eerste puntje heel voorzichtig naar buiten komt, zich een weg naar buiten heeft gebaand, zou ik zeggen, dan zwaait in één keer die wc-deur open. Man, er staat een vrachtwagen in de straat en er komen 2 skillers onderuit. Ja, precies. Ja, nou ja, dat soort mededelingen, weet je, dat je eerst ook denkt, hè, wat? Nou ja, in praktijk is er trouwens nooit echt serieus iets aan de hand. Die kinderen zijn heel flexibel. Ja, die zijn nooit echt dood of wat ook. Maar ja, het valt in de praktijk altijd reuze mee. Wat schrammetjes of weet ik veel. Maar ja, dat puntje, dat is teruggeschoten. Ja. Dus weg, ja. Dus weg. En dat is nog niet zo erg. Maar het komt nooit meer tevoorschijn. Nee. Nee, dat is een heel... Je kan 10 minuten later weer gaan zitten. Maar het is teruggeschoten in de spelonken, zou ik maar zeggen. Het is een heel... schrikachtig, schichtig puntje, zou ik maar zeggen. In één keer schiet zo terug in de grotten van Han. En dat gaat daar grottekeningen zitten maken. Weet ik veel waar dat puntje blijft. Maar dat is weg. Dat is weg. Dat komt nooit meer tevoorschijn. Ik zit nu ook op een puntje van 3 dagen. Ja. Dat is van de schrik zo hard teruggeschoten. Dat zit helemaal... Dat, ja, nou ja, ja. Alle moeders hebben constipatie. Jongen, jongen.

0: Mix 24. 24 uur per dag, 7 dagen per week. Non-stop muziek. Mix 24.
1: Joh, het is mijn moeder maar. Hey! Wat een knapperd. Kom, dan moeten we op proosten.
2: Ja.
3: Gezelligheid zit in een klein hoekje. Spreek daarom ook als je op visite gaat goed af wie de Bob is.
4: Liefje, Bob jij of...
3: Bob, daar kun je mee thuiskomen.